0: Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: If we all light up, we can scare away the dark.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een panzerhout. We draaien mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: zijn.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavelaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. Bij de aanslag kwam een Poolse vrouw om het leven. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In die Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. En Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. En dat is een maatregel tegen de drukte in de stad. Het weer, her en der bewolkt. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
5: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
6: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
3: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen. 1 over 7.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel, want het is heel vroeg. Maar het wordt wel een brand new day. En een prachtige dag ook nog. Daar ga ik je straks alles over vertellen.

Een brand new day, dat is het zeker. Live vanaf de Zijweg, de Zeilweg nummer 10. Rechtstreeks midden in het centrum van Haarlem. Luister je naar Haarlem 105 vandaag de dag, jouw ochtendshow. En we zitten weer achter de microfoon. Gisteren was het een volledige non-stop dag. Dat heeft alles te maken met de vele vakanties van mijn collega's van vandaag de dag. Bob Evers geniet van een heerlijke vakantie en zit volgens mij in het veilige Noord-Frankrijk. Want je weet, de bosbranden daar, al daar. En ook Pedro van Looy, die zit volgens mij in Singapore of nog verder, dus die zal daar geen last van hebben. Dat betekent dat Ron Anbeek, Benito van Amersfoort en ondergetekende de dagen moeten vol presenteren. En soms lukt dat de hele werkweek. We hebben besloten om de weekendedities voorlopig even te laten zitten tot half augustus. Dan is iedereen weer terug. Zo, dat was de logistieke mededelingen. Wat gaan we doen in het eerste uur? Straks om 19:30, jazeker. De nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur Meijer het in het Haarlem 105 nieuws, wat je elke uur rond de klok van 19:30 kan horen? Waar gaat hij het over hebben? Ik ga het je vertellen. Vakbondacties, beveiliger Schiphol. Oh jee. En we moeten allemaal nog met het vliegtuig of we moeten nog terug. Hij gaat erover vertellen, Arthur, wat er precies aan de hand is. En Prins Bernhard verkoopt belangen. En dat hebben we het met name natuurlijk over het Zandvoort circuit. Nu de Formule 1 afscheid gaat nemen, vindt hij het ook mooi geweest. En de Nederlandse staat beschermt gezondheid Tata-omwonenden genoeg. Nou, we gaan het horen. Baden Hartekamp sluit een echt, je weet ook nog wel, de zwembaden in de Hartekamp, waar kinderen met beperkingen nogal gebruik van maken, die gaan echt in 2028 sluiten. En de laatste is wel een hele aparte. Politie op koeienjacht. Dat alles straks rond de klok van 19:30. Het Haarlem 105 nieuws. Ja, ik heb het Haarlemse Dagblad even geopend. We gaan het natuurlijk even hebben over de aanslag in Berlijn. Dat heeft, is dat lokaal nou? We gaan het even over hebben de Pride at the Beach in Zandvoort. Wat voor impact heeft dat op Pride at the Beach? Gelukkig niet zoveel en ik ga je erover vertellen. Een bouwput in Schalkwijk. Als je daar woont, dan moet het je opgevallen zijn. 660 nieuwe woningen moeten Schalkwijk een kapitaalkrachtige impuls geven. En zo ziet het eruit. Ja, je kunt de foto straks gaan bekijken, maar ik ga het er... Ik ga het er even over vertellen. En een in memoriam. Als je een beetje in de justitiewereld bent ingebed, om het zo maar te zeggen, of dat volgt bij de rechtbank Haarlem, dan ken je ongetwijfeld de eerste vrouwelijke rechtbankpresident Corrie ter Wee van Hiltus. Hij is overleden, maar we gaan even aandacht besteden aan hoeveel belang zij heeft gehad en wat zij allemaal heeft gedaan. Mooi verhaal. Een ecofest in Haarlem, een lokaal festival met duurzaamheid, met live muziek vanaf het Spaarne. Wanneer? Ik ga het je vertellen, maar zet het alvast in de agenda. Aanstaande vrijdag. Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Het duurt nog even 2 weken, maar het is wel leuk om het te weten. En de bewoners van de burgemeester Rabonnetlaan zijn gefrustreerd over parkeerblunders van vrachtwagenchauffeurs. En dat heeft allemaal te maken met de nabijgelegen supermarkt, de DK-markt. Het geeft er nogal wat problemen. En de Haarlemse politie, je gelooft het niet, waarschuwt voor een golf aan gestolen wasmiddelen en koffie. Dat zijn namelijk kostbare producten. Nou, we gaan het je allemaal vertellen. We gaan even kijken naar het landelijk en internationaal nieuws. Nou, je hoort het, genoeg reden om lekker te blijven luisteren, want we hebben heel veel lokaal nieuws voor je. Maar het internationale en nationale nieuws. Vandaag is de eerste pro forma zitting. En toen ik het las, dacht ik, dat kan toch niet waar zijn, maar het is echt waar. Tegen de mannen die worden verdacht van het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Die past alleen maar stilte wat mij betreft. En vanavond om 8:00 is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. Zoals al gezegd, ik ga het er ook over hebben vanwege de Pride at the Beach. Maar vanavond om 8:00 dus een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. En dan gaan we echt even buiten de landsgrenzen. Naar verwachting ontvangt de Amerikaanse president Donald Trump de Israëlische premier Netanyahu en ook de Oekraïense president Zelensky. Zij zullen onder meer de uitvaart van de overleden senator Lindsey Graham bijwonen. Nou, dat is het. We gaan straks kijken naar de temperaturen in Haarlem. Dat belooft wel wat lekkerder worden. Want we gaan weer echt naar hogere temperaturen toe. En we kijken even naar de verkeersinformatie. Op dit ogenblik 12 files met 8 kilometer. Dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar het is natuurlijk een vakantieperiode. En we gaan natuurlijk lekkere muziek voor je draaien. Opstand, morgen. Nou, een hele agenda vol voor het eerste uur.
Alleen al reden om lekker ingetuned te blijven op Haarlem 105. En ik zei het je al, na dit nummer geef ik je even de weersvoorspellingen voor Haarlem. Wordt het strandweer? Dat zou zomaar kunnen. En Chris Ria bezingt het. 9 over 7 op jouw lokale radio. Dit is vandaag de dag, de ochtendshow. Elk werkdag tussen 7 en 10. Chris, vertel.

0: Ja, wat mij betreft heeft Chris Rea de juiste toon bereikt. Want als je dit nummer draait, dan denk je, oh, lekker naar het strand. Goede strandtent. Genieten van het zomerse weer. Chris Rea, we kennen hem natuurlijk van Josephine en Fool If You Think It's Over. Helaas niet meer onder ons. Maar zijn herkenbare stem wel natuurlijk. 13 over 7 op jouw lokale radio. En je krijgt van mij zo het weerbericht in en om Haarlem. Ja, wordt het beachweer, wordt het strandweer? Nou, ik denk het wel, want maximaal gaan we 25 graden krijgen in Haarlem. Het duurt nog wel even voordat die temperatuur bereikt is. Dus nou ja, goed, op dit ogenblik is het nog bewolkt. Vanaf 11 uur is het al 22 graden, op dit ogenblik 18 graden. We hebben een windbriesje van 24 km per uur. En die 25 graden, ja, die gaan we ergens bereiken rond 3 of 4 uur vanmiddag. Want dan is die temperatuur een beetje opgewarmd. En het wordt nog warmer, hè, morgen. Oeh, maar goed, daar hoeven we nog niet aan te denken.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: En neem je de trein? Of stap je straks in de auto? Wat er ook gebeurt, je kunt naar ons blijven luisteren. Je kunt ons live streamen via haarlem105.nl, onze website. Klik op radio en doe dan radio luisteren. En dan heb je ons. John Mayer neemt ons mee. Last Train Home.

dat is waarschijnlijk meer bedoeld voor... Je komt van een feestje of een festival af. En je neemt de laatste trein richting huis. John Mayer. Bijna 17 over 7. Op jouw lokale radio Haarlem 105. Lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Ja, de verkeersinformatie. Schrik niet, er is helemaal niks aan de hand. Het is heel erg rustig langs de weg. Ja, voor degene, ik hoef het eigenlijk niet te herinneren. We zijn volgens mij al in de derde of de vierde week. De Wijkertunnel is natuurlijk dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. En andersom Alkmaar richting Amstelveen. Je kunt nog wel doorrijden bij de A9 tot Beverwijk Oost. Dan kun je er bij de Bazaar Beverwijk af. Dat kan je nog wel, maar verder kan je echt niet. Want er wordt hard gewerkt. En dat duurt nog tot zo'n beetje half augustus. Dus ja, hou daar vooral rekening mee.

0: En mocht je hem willen beluisteren, op 1 oktober komt hij naar Paradiso. En dat is hij ook op 2 oktober. Dus mocht je een ticket voor deze jellende Gonda willen kopen, dan moet je even op het Paradiso-website kijken. Burning Temptation, zo heette het nummer. Ja, een bijzonder bericht in het Haams Dagblad. Haarlemse supermarkten en ondernemers die moeten goed op hun voorraad wasmiddel en koffie letten. Hoezo? Nou, dat zegt de politie in Haarlem-Noord. Nadat deze spullen in de afgelopen weken aan de lopende band zijn aangetroffen. Bij dieven, het zijn kostbare producten die kennelijk geliefd zijn om te verhandelen op de zwarte markt. Al dus wijkagenten in Haarlem-Noord. Ja, en op het Haarlemse politiebureau, daar zit ook een prachtige foto bij. Maar liefst 34 pakken Douwe Egberts Aroma Rood opgestapeld. Die hadden ze aangetroffen bij één persoon. En ja, wat er met die tientallen kilo's koffie wordt gedaan, daar moet de officier van justitie natuurlijk een beslissing overnemen. Maar op de zwarte markt is er niet alleen behoefte aan koffie, maar ook aan wasmiddel. Dit weekend konden agenten een dief op een heterdaad betrappen bij het Hortusplein. In zijn shopper koffie, maar ook meerdere flessen Robijn Color wasmiddel. Wasmiddel geldt al in het illegale circuit al lang als het vloeibare goud, omdat het nou eenmaal heel veel geld kost. Ja. Koffie is in Nederland het vaakst gestolen product. Zo becijferde beveiligingsbedrijf The Source Tagging Company eerder dit jaar. Het komt door de recente prijsstijging. Koffie is natuurlijk niet meer zo goedkoop. Ja, dat is duidelijk. De Haarlemse politie zegt daarom dat ondernemers met name op die twee producten flink moeten letten. Maar ja, hoe kun je erop letten? Ja, nou, natuurlijk veel controle. Maar heb je die mensen om te controleren? In de stad hebben we de afgelopen dagen hier veel van in beslag genomen. Wees gewaarschuwd, informeer personeel en houd goed zicht op je voorraad om diefstal te voorkomen. Aldus de gemeentelijke politie in Haarlem. Koffie en wasmiddelen. Bijzonder.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: The Stereos and Seas met Lost in Music. En dat klinkt weer lekker disco-achtig. Elke donderdagavond tussen 9 en 11. Remco Lanting, hij is weer terug met de disco-train.

echte rapper. En misschien ook wel een breakdancer. Vier voor 7:30. De Stereo MC's. Lost in Music. Een beetje een cover van dat nummer van de Sister Sledge natuurlijk. Ik heb nog één nummer voor je liggen. En dan gaan we richting het Haarlem 105 nieuws. Met Arthur Meijer. Somber heet hij. Shane Michael Boos. Hij treedt op in Biddinghuizen op 21 augustus. My body isn't ready.

0: Ja, mocht je nou het horen van dit nummer denken, nou, het proeft naar meer. Op 21 augustus bij Walibi Holland Biddinghuizen. Zomber. Een samensmelting van een initiale Jane Michael Blues. Een 21-jarige Amerikaan uit New York. Nou, dan heb je wel genoeg informatie, lijkt mij. Wel een voorbeeld van onderscheidende muziek. Hier is het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dat dacht ik wel. Dankjewel, Arthur Meijer. Wij komen jou straks weer tegen. Rond de klok van 8:30. Weet je deze nog te herinneren? Ja, natuurlijk. Werd vooral bekend door een prachtige filmpje. Alsof je door een stripboek bladerde. En dat werd vanzelf een film. Kijk nog maar eens na. Aha! Uit Noorwegen. Met dat heerlijke nummer Take On Me. 3 over 7:30 op Haarlem 105 vandaag de dag.

0: Maarten Hargert. De zanger van AHA. En die ging zo lekker hoog en dan probeerde je mee te zingen. Dat lukte nooit. Samen met Paul Wachtar Savoy. En toetsenit Magne Verhulhammen. Uit Noorwegen. En deze komt uit 1985. Je krijgt zo het weerbericht in Haarlem. Dan wordt het een warme jas aantrekken, dat denk ik niet. Het weerbericht op dit ogenblik 18 graden in Haarlem. Maar dat gaat gauw stijgen. Om 10 uur hebben we al 21 graden. En om 11 uur 22 en om 12 uur 23. En dan is de zon er ook. Het wordt maximaal 25 graden. En dat is een buitengewoon aangename temperatuur. Morgen wordt het nog warm, hè. Pas op, we gaan richting de 30, denk ik. Staat er een wind? Jawel, 23 kilometer per uur.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Real

28 juli, de dinsdag. En muziek uit je buurt. Haarlemse kan ik het niet maken natuurlijk. Chef Special met Joshua Nolet. 2 oktober. Treden ze op in de Philharmonie. In hun eigen stad. En ik heb kaarten. En ik weet niet of er nog kaarten zijn of het al uitverkocht is. Kijk even op de website bij de Philharmonie. Bijna 8:50 op jouw lokale radio.

Still Here. En ja, of ze dat blijven, dat laat de toekomst weten. Want de bassist stopt en men gaat toch overwegen bij 6 Special of ze wel doorgaan op deze manier. Nou, we gaan dat zien. We kijken even in het Haams Dagblad. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. De verschrikkelijke situatie in de Pride Berlijn. Waar een man in een autobus op de mensen inreed. Ja, bij de bezoekers Pride at the Beach in Zandvoort spookt die aanslag natuurlijk ook door het hoofd. Maar we laten ons niet bang maken. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die meegegeven worden. Er is politie op de been, maar niet meer dan andere jaren. Zo vertellen agenten die vanuit het politienetwerk roze in blauw meedoen aan de parade. Dan zijn we vandaag niet, maar onze collega's wel. Mocht het nodig zijn, dan zijn we natuurlijk paraat. De gemeente Zandvoort heeft extra handhavers ingezet om ervoor te zorgen dat de parade door het dorp en het aansluitende feest op het strand veilig verloopt. Nou, dat verliep ook prima en veilig. Wat dat betreft, er werden wat interviews gehouden. Die kun je teruglezen. Een aantal mensen die er waren. Ja, toch overigens bij de start van de optocht met name het feestje. En daar gaat het natuurlijk op. Als de stoet in beweging trekt, ja, dan klinkt er een cacophonie van muziek over het Stationsplein. Village People verdringen Diana Ross. Je bekent het wel. De bekende nummers die gedraaid worden. Of ook Cool and the Gang. Het hoort er allemaal bij. Vergeet niet dat het een feestje is. Laat zien wie je bent, wie je wilt zijn en waar je naartoe wilt. Nou, mooier kan ik het niet maken, dit verhaal, toch? Ilse de Lange op jouw radio. Something Good.

zo lang, het gaat al meer dan 25 jaar mee. In de muziekwereld, jazeker. En ze maakt nog steeds heerlijke muziek. Something Good. Ja, het Harmsverband besteedt aandacht aan een in memoriam. En daar doen wij ook mee aan mee. Dat heeft ook te maken dat ik ooit bij de rechtbank Haarlem gewerkt heb. En deze mevrouw ook goed gekend heb. We hebben het over Corrie ter Wee van Hulten. Zij kreeg de Haarlemse rechtbank in 1991 als eerste in ons land een vrouwelijke president. En dat was zij. Ze stond overigens 3 jaar eerder in de schijnwerpers. Toen ze het proces tegen de moordenaar van Gerrit-Jan Heijnderde. Je weet wel, Verdi E. Zij is overleden, Corrie ter Wee van Hulten. Op 17 juli op 91-jarige leeftijd. Een prachtige leeftijd overigens. In Aardenhout. Ja, en nogmaals. Harmsverband besteedt daar aandacht aan. In 1988, want daar hebben we het over. De moord op Gerrit-Jan Heijnderde. Aholt-magnaat, Verdi E. Was natuurlijk iedereen gespinst op die zitting. En Corrie ter Wee van Hulten ging die zitting leiden. En dat wist ze ook. Dus ze moesten elke keer afwegen wat noodzakelijk was voor het proces. En wat schadelijk was voor de privacy van derden. Want dat was natuurlijk ook een verhaal wat meespeelde. Ja, Corrie ter Wee van Hulten had haar loopbaan niet uitgestippeld. Ze begon overigens als assistent bij professor, in dit geval professor De Gaaie Voortman. En dan gaan we terug naar de 60e jaren. In 1966 stopte zij met werken omdat ze zwanger raakte en de kinderen wilde opvoeden, maar ze wilde al heel gauw aan de gang. En in 1973 werd ze rechter bij de Haarlemse Arrondissementsrechtbank. En dat weet ik nog, want ik heb daar gewerkt vanaf 1981. En er wordt behoorlijk wat aandacht in het Haarlemsdagblad aan haar besteed. De wet ter Wee is onder andere een heel belangrijke rol. Het verbeteren van de positie van slachtoffers binnen het strafrecht. Nou, een mooi verhaal. Ik zou zeggen, kijk er even terug in Haarlemsdagblad. Het overlijden van Corrie ter Wee van Hulten in memoriam. Dan doen we toch een beetje een toepasselijk nummer. Good morning, Judge. 10cc.

Good Morning Judge. Dat naar aanleiding van het overlijden in memoriam van rechtbankpresident Corrie ter Wee van Hilton. Ze werd 91.

0: Ja, dansen in het groen, live muziek vanaf een bootje en vegetarische eten uit eigen tuin. Dat klinkt heel lekker. En dat is ook lekker op vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus is de Haarlemse Ecofest in het Spaarnepark. Een lokaal festival met een hoopvolle boodschap. En die boodschap is: het is allemaal zo slecht nog niet. Nou, dat is leuk om te horen. Ecofest is namelijk in het leven geroepen om meer jongeren te betrekken bij het groener en socialer maken van Haarlem. De vrijwilligersorganisatie is actief sinds 2016 en heeft een gemeenschappelijke tuin waar ze groente en fruit kweken. Kijk, dat is nog eens leuk. In die groene tuin aan het tennispad 2A zijn straks alle Haarlemmers welkom. Er zijn namelijk twee podia. Een pendelboot De Vrijboter buiten. De Vrijbuiter, die wordt omgetoverd tot drijvend podium. En er is een losstaand podium in het gras. De festivaldagen zijn gevuld met live muziek, waaronder, hey, daar komen ze, Jack and the Weatherman. Altijd leuk. Close to Fire en Wendy Moore. En ook zullen er beginnende artiesten gaan optreden. Allemaal hartstikke leuk. De entree voor vrijdag kost €8, inclusief 2 consumptiebondjes. Dat is wel leuk. En op zaterdag €12, inclusief 3. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. En in samenwerking met de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, de HATKA, stelt de organisatie 250 gratis tickets beschikbaar voor gezinnen met een kleine beurs. Kijk, dat is dan ook weer een hele leuke actie. Zet hem in je agenda. Vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus het Haarlemse Ecofest in het Spaarnepark.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ik zat er zondag, hoor. Ja, Toy Story deel 5.

afgelopen zondag ging ik naar Toy Story deel 5. En ik kan je vertellen, niet alleen een leuke kinderfilm, maar als volwassene heb ik zitten genieten. Met Bullebeest, Jesse en Buzz Lightyear. En aan het eind hoor je dit nummer, Taylor Swift.

I knew it, Taylor Swift. Ah, wat leuk. Ja, er was net wel wat problemen op de A22, de Valse tunnel, maar die zijn alweer opgelost, dus dat hoef ik je niet te melden. Je weet natuurlijk, de Wijkertunnel is dicht, de A9, Amstelveen-Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen. Ja, mocht je toch richting Beverwijk-Oosthil, daar kun je dus vanaf. Je kunt dus nog wel de Wijkertunnel richting de Wijkertunnel rijden, maar dan moet je er echt bij de afslag Beverwijk-Oost, bij de bazaar, moet je eraf. Dus dat kan je dan wel doen, maar dan ben je nog niet aan de andere kant. Dus dat maakt het wel problematisch, om het zo maar te zeggen. Nou, goed, het duurt nog een paar weken en dan is dat ook weer opgelost.

Ja, dat is pure discotijd, hoor. Allesie. En ik had dat eerder dit uur al gemeld. We hebben hele leuke andere radioprogramma's. En op de donderdagavond heb je de Disco Train. Remco Lanting presenteert het. Hij is weer terug van weg geweest. Tussen 9 en 11 uur laakt de tv eens lekker uit. En luister naar Harlem 105. Disco en funk van de bovenste plank. We gaan richting het nieuws. Van 8 uur. Het eerste uur zit er alweer op. Maar niet getreurd. We zijn nog 2 uur lang bij je. Tot 10 uur. De ochtendshow live vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Dat is midden in het centrum van Haarlem. Block and Crown. Hold me closer. Blijf lekker dicht bij ons. Tot zo na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht drie mensen gedood. Vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
6: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
3: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen. Vandaag de dag.
8: Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Wat een heerlijk nummer om wakker te worden. Je wekkerradio staat aan. It's

De opening van het tweede uur. Elton John. En natuurlijk Dua Lipa. En de zogenaamde Pnau remix Cold Heart. Komt van het originele nummer Sacrifice. Maar dat woord wordt niet uitgesproken. Een hele goede morgen, 5:05 op jouw lokale radio. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. Maar gisteren hadden we non-stop muziek. En dat heeft alles te maken met onze zomerreces. Jazeker, Bob Evers is nog heerlijk op vakantie in Frankrijk. Hopelijk in het goede deel van Frankrijk. Ik heb hem net nog even een appje gestuurd van hoe gaat dat daar? Ik mag aannemen dat hij op een veilige plek zit. En niet in het zuiden van Frankrijk. Dat was hij sowieso nog niet van plan. En we hebben natuurlijk Pedro van Looy. Ja, ook onze vaste gastheer van vandaag de dag. Ook hij is op vakantie. En dat houdt in dat we alleen Ron Anbeek hebben. En Benito van Amersfoort. Benito is er donderdag. En morgen hoor je Ron Anbeek. En vrijdag ben ik weer terug. Dat was de reden waarom we even keuzes moesten maken. Tot half augustus doen we geen weekendeditie. We moeten het maar allemaal bemensen. En het is allemaal vrijwilligerswerk. En we doen ons best. Nou ja, vandaag hoor je live radio vanuit de zijweg nummer 10. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Jazeker, straks om 8:30 kom je hem tegen. We hebben het over Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben in het Haarlem 105 Nieuws? Elk uur rond de klok van 11:30. Ik ga het je vertellen. Acties Beveiliger Schiphol. Ja, er is weer van alles aan de hand. En hopelijk hebben we daar geen nadelige gevolgen van. Straks als je misschien met het vliegtuig moet vertrekken of terugkomt. We gaan het horen. Prins Bernhard verkoopt belangen. En dat heeft met name met Zandvoort en het circuit te maken wat hij gaat verkopen. En de Nederlandse staat beschermt gezondheid. Tata omwonenden genoeg is de uitspraak. Oké, nou dan weten we dat ook weer. En de baden van de Hartenkamp sluiten echt. We hebben het daarover gehad. De zwembaden waar kinderen met beperkingen die dat echt nodig hebben straks niet meer kunnen zwemmen. En politie op koeienjacht. Nou, wat dat precies is, hij gaat het je allemaal vertellen. Arthur Meijer straks om 8:30. Het Haarlem Dagblad van vandaag, de 28e juli, biedt ook genoeg aansluitpunten om lekker te blijven luisteren. Wat dacht je van de bouwpunt Schalkwijk? Van bovenaf 660 nieuwe woningen moeten Schalkwijk een kapitaalkrachtige impuls geven. Ik ga je erover vertellen. Ja, de aanslag in Berlijn tijdens Pride Berlin. Ja, dat zal je niet ontgaan zijn. Wij hebben natuurlijk op dit ogenblik in Zandvoort Pride on the Beach. En daar is men van geschrokken. We gaan je een korte impressie geven hoe zich dat daar allemaal afspeelt. En in memoriam doen we ook de eerste vrouwelijke rechtbankpresident Corrie ter Wee van Hilten. Zij is helaas overleden op 91-jarige leeftijd, maar was van belang. Ze was namelijk de eerste vrouwelijke president in Nederland en was ook bijvoorbeeld betrokken bij die behoorlijk heftige rechtszaak op de moord op Gerrit-Jan Heijn Verdier. Ik ga je erover vertellen, blijf lekker luisteren. En heb je zin in een ecovest, dan moet je bij het Spaarnepark op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Wat dat precies inhoudt, ook dat vertel ik je. En de bewoners, ja zeker, de bewoners van de burgemeester Rambonetlaan zijn gefrustreerd over parkeerblunders van vrachtwagenchauffeurs. En dat heeft alles te maken met het bevoorraden van de supermarkt al daar. Ook daar gaan we het over hebben. En de Haarlemse politie waarschuwt voor een golf aan gestolen wasmiddelen en koffie. Het zijn namelijk hele kostbare producten. Nou, dat is een beetje wat ik ga doen voor het komend uur in het Haarlemse. We kijken nog even naar het landelijk en internationaal nieuws. Ja, vandaag is de eerste pro forma zitting tegen de mannen. En ja, ik las het en toen dacht ik, dit kan toch niet waar zijn? Maar het is helaas waar. Die worden verdacht van het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Een pro forma zitting, hè? Dus dat betekent nog niet de echte zitting wat dat betreft. En we hadden het er net even over de Pride in Berlijn. Ja, vanavond om 8:00 is er bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. En we gaan even naar Amerika. Naar verwachting ontvangt de Amerikaanse president Trump, de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky. En zij zullen onder meer de uitvaart van de overleden senator Lindsey Graham bijwonen.
Dat waren de hoofdpunten van zeg maar even het internationale nieuws. We gaan lekkere muziek draaien, want daarvoor moet je ook zijn bij Haarlem 105. Onderscheidende muziek, absoluut. Na dit volgende nummer krijg je van mij de weersverwachting in Haarlem. En dat wordt aangenaam weer, kan ik je vertellen. Als ik een beetje naar buiten kijk, zie ik namelijk al de zon schijnen. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de files, als er files zijn. En we geven je van alles en nog wat. Blijf lekker luisteren dit komende uur. Opstaan, wakker worden. Morgen, morgen. Ja, misschien word je net wakker. The dark before the dawn. Het was vannacht nog donker. Maar nu naar buiten kijkend, komt het licht. Zonmuur!

Wat een mooie plaat is dat toch, zeg. Zonje. The Dark Before the Dawn. Het licht is weer daar.

0: Ja, het weerbericht over Dark Before the Dawn gesproken. Ja, het is heerlijk zonnig buiten. Als ik naar rechts kijk, zie ik het zonnetje binnenkomen hier in de zijweg, zeilweg nummer 10. Het is op dit ogenblik 19 graden in Haarlem. En het gaat maximaal 25 graden worden. Het duurt wel even voordat we die temperatuur bereikt hebben. Want dan hebben we het over zo'n beetje eind van de middag pas. Maar zo rond 10 uur is het 21 graden. En rond 12 uur is het 23 graden met een zon erbij. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon prima weer in Haarlem.
1: Dit is Haarlem.
0: 14 over 8 op jouw radio. The Streets of Philadelphia. Heb je die film gezien? Oh. Tom Hanks. Als een AIDS-leidende advocaat. En Denzel Washington. Als zijn verdedigende advocaat. Tom Hanks kreeg een Grammy voor. En ook een Oscar natuurlijk. Bruce Springsteen.

prachtige film. The Streets of Philadelphia. Met Tom Hanks en Denzel Washington. En Bruce kreeg er ook een Oscar voor. De beste filmmuziek. We gaan zo even naar de verkeersinformatie. Er zijn wat kleine probleempjes, maar ze zijn er wel in Noord-Holland. Jazeker, 20 files met 32 kilometer, maar dat betreft geheel Nederland. En de geheel Nederland zit natuurlijk in de vakantiemodus, om het zo maar te zeggen. De A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp, knooppunt in Nieuwemeer. Daar sta je 3 minuten vast met 3 kilometer. Dan weet je natuurlijk de Wijkertunnel die dicht is, daar hoef ik niks over te vertellen. Maar de A10 is er iets met de Koentunnel aan de hand. Jazeker, de linkerrijstrook is dicht door een ongeluk al daar. Er wordt nog niet aangegeven hoe lang, maar dat gaat natuurlijk oplopen. De A10 Amsterdam-Zuidwest, Amsterdam-Oud-Zuid. 6 minuten met 2 kilometer. Dus die hebben we ook nog. En dan is dat het wel voor wat betreft Noord-Holland. Dat valt dus heel erg mee.

Train. En we draaien wel wat andere nummers van ze. Maar deze mag er ook zijn. Terug in de tijd. Hey Soul Sister. 9:30.

Hazel Sister. Ja, we kijken even naar het Haarlems Dagblad van vandaag, de dinsdag de 28e juli. En daar wordt natuurlijk aandacht besteed aan de aanslag in Berlijn vanwege de Pride at the Beach in Zandvoort. Ja, bij bezoekers van Pride at the Beach in Zandvoort spookt die aanslag op de Pride Berlijn natuurlijk door het hoofd. Maar we laten ons niet bang maken. Dat is een beetje de boodschap die daar rond waart. Er is politie op de been, maar niet meer dan andere jaren, vertellen de agenten die vanuit het politienetwerk Roze in Blauw meedoen aan de parade. Wij zijn vandaag niet aan het werk, maar onze collega's. Maar mocht het nodig zijn, dan zijn we natuurlijk paraat. De gemeente Zandvoort heeft extra handhavers ingezet om ervoor te zorgen dat de parade door het dorp en het aansluitende feest op het strand veilig verloopt. En dat verloopt ook gelukkig veilig. Die parade die plaatsvond. En bij de start van de optocht was het natuurlijk een feestje. Cacophonie van muziek op het Stationsplein in Zandvoort. De Village People verdringen Diana Ross en de Samba Band moeten als een hekkensluiter van de optocht opnemen tegen Cool en de Gang. Vergeet niet dat het een feestje is. Is een beetje de achtergrond. Laten we zien wie je bent, wat je wilt zijn en waar je naartoe wilt. En dat is een mooi streven. Ja, Haarlem 150 heeft hem natuurlijk al over bereid. Een mishandeling bezoeker Pride Zandvoort. Gebeuren helaas toch ook weer dingen. Minderjarige verdachte is daarop aangehouden. Maar goed, tijdens de parade verliep het allemaal prima. Vanavond om 8 uur bij het Homo Monument in Amsterdam. Ter nagedachtenis van de Pride in Berlijn. Daar kun je bij zijn. Swen Hammond, come closer. Dichter bij je luidspreker.

Het is dinsdag, de 28 juli. Vandaag de dag de ochtendshow. Live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En dat is achter de Albert Heijn, midden in de Zijldegweek. Je natuurlijk wel Zaarnemer. Maar je kunt zien waar we zitten, want er hangt een hele grote flyer buiten op het gebouw van de Haarlem 105. Ja, nog een laatste nummer. Voordat Arthur Meijer met zijn Haarlem 105 nieuws gaat komen. Elk uur rond de klok van 12:30. En wat is er niet mooier dan de liefde. En vooral een grote liefde. Looking

Mac Fleetwood. Hij stelde een aantal artiesten samen, muzikanten. En dat werd uiteindelijk Fleetwood Mac. Een grote band met grote namen. Tusk, Go Your Own Way. Rhiannon. En natuurlijk Big Love. Arthur Meijer zit klaar voor je. Hier is het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
2: Goedemorgen, Arthur.
1: Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag wordt het overal zonnig. Dan wordt het tussen de 24 en de 30 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel 2 kilometer file bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
2: Dankjewel, Arthur. We komen jou straks weer tegen. Om 9:30. Supertramp.

terug in de tijd. Met die fantastische band Supertramp. Je kent ze natuurlijk van Give a Little Bit. School's Out. It's Raining Again. Ja, ik dacht, die gaan we niet draaien, maar wel deze. The Logical Song. Om 7:30 op jouw lokale radio Haarlem 105. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Want misschien ben je nog helemaal niet buiten geweest. Dat kan toch? Ja, dan krijg je gewoon het weerbericht, echt waar. Ja. Het weerbericht in Haarlem op dit ogenblik. Ja, mijn collega net in het tussennieuws had het over 14 graden. Dat lijkt me niet helemaal juist, want het is tenslotte al 19 graden in Haarlem. En het gaat 25 graden worden. Op dit ogenblik zo'n windvlagen van 22 kilometer per uur. En op dit ogenblik is het een beetje 19 graden. Het is straks om 11 uur alweer 22 graden. Het zonnetje komt door. Kortom, het wordt een mooie dag.

Ja, ben je een echte disco-liefhebber? Dan weet je dat dit natuurlijk het oorspronkelijke nummer van Indita Ward is. Dit is Juicy met Bobby Fallon. Maar misschien donderdagavond draait hij hem wel. Ik heb het over Remco Lanting, mijn zeer gewaardeerde collega. De Disco Train tussen 9 en 11 uur 's avonds. Aanstaande donderdagavond. Laat die tv lekker uit en ga lekker luisteren naar Remco.

0: Ja, we gaan toch even kijken naar de verkeersinformatie. Het is natuurlijk heel rustig op de weg vanwege de zomerreces. 21 files met 40 kilometer, maar dat is door heel Nederland. Hebben wij iets specifieks in Noord-Holland? Ja, zeker, dit hebben wij. Die had ik, maar die is nu weg. Ja, zo zie je maar weer. Het lost zich vanzelf op. Natuurlijk de Wijkertunnel, de grote problemen daar tot half augustus tussen Amstelveen, Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen. Maar mocht je toch naar de bazaar willen, dan kun je over de A9 voor de Wijkertunnel nog rechtsaf. Dus dat is het probleem. Dan wordt het probleem een beetje opgelost. Er was een probleem hier in Zaanstad, maar die is alweer opgelost. Kortom, rustig op de weg.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hij begon er zijn concert mee. En hij had er een aantal in de Johan Cruijff Arena. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. Met al die mooie hits. Maar hij begon met een ballad. Vertel, Bruno.

0: wat mooi. Mooi nummer blijft het. Haarlemse supermarkten en ondernemers moeten goed op hun voorraad wasmiddel en koffie letten. Hè? Wasmiddel en koffie, ja. Dat zegt namelijk de politie in Haarlem-Noord dat deze spullen de afgelopen weken aan de lopende band zijn aangetroffen bij dieven. Het zijn namelijk kostbare producten die kennelijk geliefd zijn om te verhandelen op de zwarte markt, zo zegt een wijkagent. Ja, en er zit een foto bij dit artikel in het Haarlemse Dagblad. Dat is echt ongelooflijk. 34 pakken Douwe Egberts Aroma Rood, alsof het niks is. Nou ja, dat is dus heel veel geld waard. En wat er met die tientallen kilo koffie gaat gebeuren, dat is nog onbekend. De officier van justitie moet hierover een vervolgbeslissing nemen. Maar het is duidelijk dat geliefde verhalen zijn. En het is niet alleen de koffie, ook het wasmiddel. Dit weekend konden agenten een dief op heterdaad betrappen aan het Hortusplein. In zijn shopper koffie, maar ook meerdere flessen Robijn Color wasmiddel. Ja, mensen gaan natuurlijk heel raar denken. Ja, het wordt gezien als het vloeibare goud, de wasmiddel. Dat is een verhaal. Koffie is in Nederland het vaakst gestolen product. Zo becijferde de beveiligingsbedrijf de Source Tagging Company eerder dit jaar. De Haarlemse politie zegt erom de ondernemers met name op die twee producten flink te moeten letten. In de stad hebben de afgelopen dagen hier veel in beslag van genomen. Wees gewaarschuwd, informeer personeel en houd goed zicht op je voorraad om diefstal te voorkomen. Ja, het zijn mooie verhalen, maar probeer het maar eens even allemaal tegen te gaan. Nou.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Wasmiddel en koffie. 105. Nou, misschien dan een toepasselijk nummer. Sorry seems to be the hardest word. Blijf gewoon af van andermans spullen. Is Blue met Elton John.

een remake van het Sorry Seems to Be the Hardest Word. Van Elton John's Blue Album. En dan heet ze ook nog Blue. Bijna 10 voor 9.

Sorry seems to be the hardest word. Ja, soms is sorry zeggen heel moeilijk, maar goed. We kijken even in het raamzabbat van de dinsdag, de 28 juli. En zet hem alvast maar in je agenda. Het wordt weer tijd voor een feestje. Dansen in het groen, live muziek vanaf de bootjes en vegetarische eten uit de eigen tuin. Dat kan op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Dat is namelijk het Haarlemse Ecofest in het Spaarnepark. Een lokaal festival met een hoopvolle boodschap. En die is, het is allemaal zo slecht nog niet. Kijk, dat horen we graag. Ecofest is in het leven geroepen om meer jongeren te betrekken bij het groener en socialer maken van Haarlem. En dat is een mooi project, toch? De vrijwilligersorganisatie is actief sinds 2016 en heeft een gemeenschappelijke tuin waar ze groente en fruit kweken. In die groene tuin, die staat in het tennispad 2A, zijn ze straks alle Haarlemmers welkom voor dit leuke festival. Er zijn twee podia. De zogenaamde pendelboot, de Vrijbuiter, wordt omgetoverd tot drijvend podium. En er is een losstaand podium in het gras. De festivaldagen zijn gevuld met live muziek. Wat dacht je van Jack and the Weatherman, Close to Fire en Wendy Moore? Ook zijn er beginnende artiesten die optreden. Nou, dat lijkt allemaal leuk en het is ook wel leuk. De entree voor vrijdag kost €8, inclusief 2 consumptiemuntjes. En op zaterdag 12, maar dan krijg je 3 consumptiemuntjes. En kinderen tot 12 jaar kunnen gratis daar naartoe. En in samenwerking met de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, de zogenaamde HATKA, stelt de organisatie 250 gratis tickets beschikbaar voor gezinnen met een kleine beurs. Nou, ik vind dat ook weer een heel mooi initiatief. Zet hem in je agenda. Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Het Haarlemse Ecofest in het Spaarnepark. Ja, magisch. Daar gaat het over bij Pilot. Hopelijk wordt het een magisch feest. 8 voor 9.

0: terug in de tijd hier bij Vandaag de Dag 1974. Goedemorgen. Ja, dat is gewoon 52 jaar, hè? Magic van Schotse Pilot. Een kijkje op de klok geeft aan, bijna 8:55. Ik heb nog één nummer voor je klaarleggen. En dan nemen we heel kort afscheid.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Jorik van Noorden sluit de tweede uur vandaag de dag af. Met Empty Words.

0: singer-songwriter uit Haarlem. Hij begon zijn muziekcarrière bij de band The Hype. Dat is van hemzelf, Empty Words. Hou me ingetuned op Haarlem 105. We gaan straks verder met de derde uur van vandaag de dag. De ochtendshow, elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen zit hier Ron Anbeek tussen 7 en 10. Donderdag Benito van Amersfoort en vrijdag ben ik weer terug. Maar voorlopig is het nog dinsdag de 28e juli.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
4: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
6: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
4: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velsen door de werkzaamheden op de A9... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer een kwartier. En 10 minuten op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Bergen Loenersloot staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een goede morgen, Adam. 2 over 9, derde uur vandaag de dag.

je bent nooit te oud voor de Beatles. Ja, het verhaal gaat dat dit het einde van de Beatles betekende. Dit nummer. En dat had alles te maken met Phil Lynott, de producer. Paul McCartney had het nummer gemaakt. En Phil Lynott, die voegde er nog even prachtige strijkers bij. Violen. Paul was not amused. Het was de druppel die de emmer deed overlopen. Het einde van de Beatles. The Long and Winding Road.

0: Ja, goedemorgen Haarlem. 6:06 op jouw lokale radio. We zijn het lokale radiostation voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en ook een beetje Zandvoort natuurlijk. En overal waar je maar wilt, hè, want stap je in je auto en ga je richting Breda, Zeeland, Middelburg, waar je maar naartoe wil, Brabant, dan kun je ons live streamen via haarlem105.nl, onze website. Klik je op radio en heb je gewoon wifi of 5G. Dan kun je gewoon livestreamen en blijven luisteren. Fijn dat je erbij bent. Wat gaan wij doen in het derde uur? Straks om 9:30 kom je hem tegen. Arthur Meijer is de nieuwslezer van dienst. En waar gaat Arthur het over hebben? Alleen al een reden om lekker te blijven luisteren naar haarlem105. Straks om 9:30. Vakbondacties beveiliger Schiphol. Oh jee, als dat maar geen problemen gaat geven voor het aan- en wegvliegen van de vliegtuig in Schiphol. Ja, precies. Prins Bernhard verkoopt belangen. Dan kun je zeggen, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Nou, het heeft nou met name te maken met Zandvoort. Het circuit wordt dan verkocht. Vandaar dat wij het als lokaal nieuws zien. De Nederlandse staat beschermt gezondheid. Tata-omwonenden genoeg, wordt gezegd. Nou, dat klinkt heel goed. En de baden, dan hebben we het over de zwembaden. Hartekamp sluiten toch echt. We hebben daar wel vaker wat berichten over gegeven. Met name jongeren, jonge mensen die beperkingen hebben, die daar dus via de zwembaden hun gezondheid kunnen verbeteren of ondersteunen. Ze gaan toch echt sluiten. Heel vervelend. En politie, dat is dan wel een heel leuk klein bericht op koeienjacht. Je ziet het gebeuren. Straks om 9:30, Arthur Meijer, kun je hem daarover horen. Ja, het Haarlemsdagblad heb ik ook even opengeslagen voor de dinsdag, de 28e juli. Ja, zeker. En we hebben het onder andere over een bouwput in Schalkwijk. Daar ga ik je over vertellen. 660 nieuwe woningen moeten Schalkwijk een kapitaalkrachtige impuls geven. Nou, we vertellen even wat dat precies inhoudt. Pak je agenda erbij, er komt een ecovest aan en ik vertel je erover. En de bewoners van de burgemeester Rambonetlaan zijn gefrustreerd over parkeerblunders van vrachtwagenchauffeurs naar bijgelegen supermarkten. Het is maar dat je het weet. En pas op, koffie en vloeibaar wasmiddel worden gestolen. En daar zijn ook foto's van in het Haarlemsdagblad en de politie in Haarlem-Noord waarschuwt daarvoor. Nou, dat komt allemaal langs als je lekker blijft luisteren tot 10:00. We gaan nog even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, vandaag is de eerste pro-forma-zitting. Dus niet een echte zitting, maar zo'n regiezitting tegen die mannen. En ik las dat en ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Maar het is helaas echt waar. Die worden verdacht van het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Ja, dan hou je toch even stil. Echt ongelooflijk. Vanavond om 8:00 is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen weekend. En wij besteden daar ook nog even heel kort aandacht aan, omdat Pride at the Beach in Zandvoort plaatsvindt. En eens even kijken hoe men dit heeft ervaren. Dat is natuurlijk heel vervelend en verschrikkelijk. Maar er is in ieder geval een herdenking vanavond om 8:00. En we gaan even over de Nederlandse grenzen heen en dan komen we in Amerika terecht. En dan gaat het natuurlijk over president Trump. Deze Amerikaanse president Trump die ontmoet de Israëlische premier Netanyahu en ook de Oekraïnse president Zelensky. Zij zullen onder meer de uitvaart van de overleden senator Lindsey Graham bijwonen. En ja, daar wordt natuurlijk gesproken over alles en nog maar wat, kan je wel vertellen. Dat is het landelijke nieuws. Dat alles. We krijgen straks even de weersverwachtingen voor je. Jazeker. Hoe gaat het in Haarlem-Borden? Nou, dat wordt best aangenaam. En we gaan natuurlijk ook nog even kijken naar de wegwerkzaamheden, flitsers, maar wel de verkeersinformatie. Dat alles en natuurlijk gewoon lekkere muziek bij Haarlem 105.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Guilty pleasure. Ik was er zondag. Toy Story.

Ben jij een Swiftie? Taylor Swift maakte de titelsong voor Toy Story deel 5. En zondag ging naar de originele versie. En hij is leuk, je moet gaan kijken. Niet alleen voor kinderen. Zeker niet.

Veronica van mij de weerbericht. In Haarlem, als je nog niet buiten geweest bent. Het wordt heerlijk. Het is al 20 graden. En het gaat naar maximaal 25 graden. Maar die maximaal 25 graden, dat zal pas aan het eind van de middag zijn. Want ja, we moeten natuurlijk een beetje opwarmen, om het zo maar te zeggen. Op dit ogenblik dus 20 graden. En er staat een windvlaagje tussen 22 kilometer. Dus ja, er zit wel wat wind bij. Zo rond 12 uur hebben we al 23 graden. En het zonnetje schijnt, want ik kan het zien als ik aan de rechterkant kijk hier. Kunnen we naar buiten kijken. We zitten op de eerste etage in Studio 1. En dan zie je het zonnetje binnenkomen. Wat heerlijk.

Een leuk duo, hoor. Pharrell Williams en Miley Cyrus. 2024 kwam dit nummer uit. Doctor, work it out. 16 over 9. Op jouw lokale zender. Haarlem 105. En we zenden op dit ogenblik live uit vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Dat is dat hele kleine weggetje bij de bevoorrading van de Albert Heijn. En dat merk je wel eens, want er komen van die zware vrachtwagens langs. En dan voel je hier een beetje bewegen. You wanna work it out. Ja, waar ook heel veel beweging is, is in Schalkwijk. Daar wordt namelijk behoorlijk gebouwd, zoals je misschien wel weet. En daarom is allemaal bezocht, die bouw, kan ik je zeggen. Ze gingen onder andere kijken naar de Seasons Roots. De zogenaamde 109 appartementen voor senioren in het nieuwe woonhart van Schalkwijk. En ze gingen zelfs mee naar boven op een hoogte van 40 meter. Wauw, een prachtig uitzicht over de nieuwe woonhart van Schalkwijk, kun ik je zeggen. Ja, en de architect noemt het hele project liefdevol de Belgische bonbons. Dat zo, nou, de 8 appartementengebouwen die liggen samen op een schaaltje, maar zijn qua buitenkant, hoogte en karakter heel verschillend. Ja, de houten bamboe die is al bijna klaar. En dat ziet er in ieder geval hartstikke leuk uit. Maar er wordt ook gebouwd met een 23 stories. Dat is 23 verdiepingen. Wordt het hoogste gebouw van Schalkwijk. Nou, er wordt nogal heel wat gedaan. En er wordt ook heel veel verteld in dit stukje. Er is een interview met een makelaar en degene die het werk allemaal doet. Het zijn koopappartementen, maar ook huurappartementen. En er gaat nog even duren voordat het helemaal klaar is. Maar het is leuk om het er even door te lezen. Want er gebeurt van alles in Schalkwijk. Man of the House. Als we het toch over huizen hebben. Sky Newman.

0: Sky Newman.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nana Cherry.
2: Yeah.
0: En dat klinkt up-tempo. En dat is het ook. Buffalo Stance heet dat nummer.

0: down in my ears.
1: Nina Cherry. Ja, je kent het natuurlijk van Seven Seconds samen met Jezou Noendoer. Maar dit is Buffalo Stance. 6:30 op jouw radio.

0: Ja, ook het Haarlems Dagblad besteedt natuurlijk aandacht aan wat er gebeurd is in Berlijn bij de Pride. En dat heeft dan vooral te maken omdat we een Pride at the Beach in Zandvoort hebben. En daar spookt die aanslag natuurlijk wel door het hoofd van de mensen daar. Er is politie op de been, maar niet meer dan andere jaren. Dat moet wel gezegd worden. Zo vertellen de agenten die vanuit politienetwerk Roze in Blauw meedoen aan de parade. Ja, wij zijn vandaag geen politie, maar onze collega's zijn er natuurlijk wel. Mocht het zijn, dan zijn we natuurlijk paraat. En de gemeente Zandvoort had extra handhavers ingezet om ervoor te zorgen dat de parade door het dorp en het aansluitende feest op het strand veilig zou verlopen. En dat verliep het ook. Er waren veel mensen aanwezig en leuke foto's ook. Maar ja, er werd natuurlijk toch over die Pride gesproken en het effect en de impact daarin. En dat is natuurlijk wel een verhaal. Ja, toch overheerst bij de start van de optocht met name het feestje. Als het zoet zich in beweging zet, er zijn natuurlijk allerlei cacophonie van muziek op het Stationsplein in Zandvoort. Je moet dan denken aan natuurlijk de Village People en Diana Ross en ook Cool and the Gang. En er is een samba-band die als hekkensluiter van de optocht meeloopt. En eigenlijk hoort het er allemaal bij. Vergeet niet dat het een feestje is. Laat een zien wie je bent en wie je wilt zijn en waar je naartoe wilt. Nou, dat klinkt alleen maar goed. Er is wel een incident geweest. Dat heb je ongetwijfeld ook op Haarlem 105 onze website kunnen lezen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of dat nou echt vanuit een discriminatie geweest is. Kortom, Pride in the Beach in Zandvoort draait.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hij wilde dit altijd al maken. Een ode aan zijn vent Sam Smith. Met My God.

My Guy. En smaken verschillen natuurlijk maar. Ja, ik vind het een heerlijk nummer. De fantastische stem van Sam Smith. En onze eigen guy, de nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer, zit al klaar.

0: rond de klok van half elk uur. Het Haarlem 105 nieuws. Hij zit op zijn kantoorkamer en brengt ons de wetenswaardigheden van het lokale nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg. Zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. President Trump legde die vorig jaar op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat het onterecht was. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26, zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten en dat leidde tot een match. Het weer vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer voor het Haarlem 105 nieuws. Straks tijdens Haarlem werkt met Jan Gaus om 10:30. Is hij er weer? Mark and Clark Band. Mark and Clark Seymour. Met Worn Down Piano.

totaal duurt hij 6 minuten. Maar dit is de verkorte versie. Mark en Clark Seymour. Een worn down piano.

0: Ja, we slaan het Haarlems Dagblad weer even op van de dinsdag, de 28 juli. En daar zien wij een in memoriam met Corrie ter Wee van Hilton. Corrie ter Wee van Hilton was de eerste vrouwelijke president die de Haarlemse rechtbank in 1991 kreeg. En ze stond 3 jaar eerder volop in de schijnwerpers vanwege de nogal rugmakende zaak. De moordenaar van Gerrit Jan Heijn, misschien weet je dat nog te herinneren, Verdier. Ter Wee van Hilton overleed op 17 juli op 91-jarige leeftijd in Aardenhout. En Haarlems Dagblad besteedt daar ruim aandacht aan. Want het land was in de ban van Verdier in 1988. En natuurlijk lag die rechtszaak onder een vergrootglas. En dat wist Corrie ter Wee van Hilton natuurlijk uiteraard ook. Ze dacht veel na over wat ze wel en wel niet ging vertellen in de rechtbank. Ik moest elke keer afwegen wat noodzakelijk was voor het proces en wat schadelijk was voor de privacy van derden. Ik wilde dat het een waardige zaak zou worden, ondanks de honger van het grote publiek naar details. Zo zei ze in het AD, terugkijkend op dat verhaal. Ja, terwijl Van Hilton had haar loopbaan niet uitgestippeld. Zo vertelde ze in 1999 in het Haarlems Dagblad. Na haar studie rechten werd ze assistent van de bekende professor De Gaay Vortman. Ze deed dat werk zo'n 8 jaar. Ja, en dat was in de jaren 60 zo'n beetje. Toen ze in 1973 bij de Haarlemse arrondissementsrechtbank rechter werd, was de rechterlijke macht nog een mannenbolwerk. Uiteindelijk werd zij dus de eerste vrouwelijke president. Ze is ook bekend geworden door de wet ter Wee, die de positie van slachtoffers binnen het strafrecht duidelijk oppakte. Na haar afscheid bij de Haarlemse rechtbank in 1999... werd ze parttime lid van de Raad van State. Corrie ter Wee van Hilton overleden op 17 juli... in memoriam in het Haarlems Dagblad.
1: Dit is Haarlem 105.
0: En dan moet je iets toepasselijks draaien. En dat is dit het wel. Anouk, One Day at a Time. Samen met het Symfonisch Orkest uit Tsjechië maakt ze een prachtig album. Onder andere met dit nummer.

Met een goede en prachtige stem van Anouk. Je vindt het op het album Dina en Jim uit 2023. Day at a time. Je krijgt van mij het weerbericht. Ja, zeker. Op dit ogenblik 20 graden in Haarlem. En dat wordt alleen maar lekkerder. We gaan naar maximaal 25 graden. Maar dat maximale 25 graden, dat zal zo'n beetje aan het eind van de middag zijn. Zo'n rond een uur of vier. Dat moet natuurlijk opwarmen. Er staat een windje, windvlagen tot 21 km per uur. Maar al met al wordt het gewoon een heerlijk dagje, toch? 105. Genesis op je radio. Oftewel... Natuurlijk de leadzanger. Ja. Hoe heette die ook alweer? Pubquizvraagje. Jesus, he knows me.

Weet je al wie de liedzanger van Genesis was? Ja, niet opzoeken, hè. Dat mag niet bij een pubquiz. Natuurlijk Phil Collins. Later heel bekend geworden in zijn solo-optredens. En met name de nummers die hij voor musicals heeft geschreven. Jesus, He Knows Me. De aanklacht tegen die... die tv-dominees in Amerika. Die geld afhandig maken. In de naam van Jezus. Dat lijkt me niet helemaal juist.

0: Jesus, he knows me. Ja, het is passen en meten voor vrachtwagenchauffeurs die de Dekamarkt aan het Marktplein in IJmuiden bevoorraden. Zo vertelt het Haarlems Dagblad. We gaan even uit de Haarlemse grenzen en we gaan richting IJmuiden. De woonwijk achter de supermarkt is namelijk smal, waardoor schade aan geparkeerde auto's geen uitzondering is. Bewoners willen dat de supermarkt ingrijpt. Jazeker. Want de bewoners geven aan dat het is met name het pijnpunt zit volgens de wijk in de eerste kruising met de Geleenstraat. Als je naar Muidenaar bent, weet je waar ik het over heb. Aan die straat zit het magazijn van de supermarkt, maar die bocht is te krap voor de grote vrachtwagens. Enkele maanden geleden heeft de gemeente Velzen een gele streep op de rechterhelft van de weg aangebracht. Daardoor zou het in theorie makkelijker moeten zijn om van de burgemeester Rambonnetlijn in de Geleenstraat te draaien. Ja, toch merken de inwoners dat de meeste vrachtwagenchauffeurs, met uitzondering van de vaste topper, die doet het dus wel goed, dat het steeds niet lukt. En dat is natuurlijk buitengewoon vervelend. En daarmee ook mogelijk schade aan auto's worden toegepast. Ja, er zijn vrachtwagenchauffeurs die dan allemaal vragen, kun je je auto even wegzetten? En laatst heeft het geloof ik een half uur geduurd voordat voordat ze konden draaien. Het is een lastige situatie en je zal er maar wonen. De Dekamarkt was ondanks meerdere pogingen van de krant niet bereikbaar voor commentaar.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Valstronic, de brass band uit Amsterdam. One Way Out, muziek uit je buurt. Met Piet Philly.

0: Ja, de Haarlemse supermarkt en ondernemers moeten goed op hun voorraad wasmiddel en koffie letten. Hoe zit dat nou? Ja, ik ga het je vertellen. Dat zegt de politie in Haarlem-Noord. Nadat deze spullen de afgelopen weken aan de lopende band zijn aangetroffen bij dieven. Want dat levert heel veel geld op. Het zijn kostbare producten die kennelijk geliefd zijn om te verhandelen. Misschien wel op de zwarte markt, al dus wijkagenten. Ja, en er staat ook een foto bij in het Haarlemse-blad. 34 pakken Douwe Egbert Aroma Rood opgestapeld. Ja, wat ermee gaat gebeuren is onbekend. Daar moet de officier van justitie natuurlijk een beslissing over nemen. Maar dat het geld waard is, dat mogen duidelijk zijn. Op de zwarte markt is niet alleen behoefte aan koffie, maar ook aan wasmiddel. Hoe zit dat nou weer? Nou ja, dit weekend konden agenten een dief op heterdaad betrappen bij het Hortusplein. In zijn shopper koffie, maar ook meerdere flessen Robijn Color wasmiddel. Want dat wasmiddel, dat wordt in het illegale circuit gezien als vloeibaar goud. Zo hebben Amerikaanse onderzoeksjournalisten enkele jaren geleden al aangetoond. Dit is omdat iedereen het nodig heeft, de producten geen individuele serienummers bevatten en tijdens het verhandelen weinig waarde verliezen. Dat je het weet, hè? Ja. Koffie is in Nederland het vaakst gestolen product, weet je dat? Zo becijferde de beveiligingsbedrijf de Source Tagging Company eerder dit jaar. Komt door de recente prijsstijgingen, zo luidt de uitleg. Nou, de Haarlemse politie zegt erom dat ondernemers met name op die twee producten flink moeten letten. In de stad hebben we de afgelopen dagen hier veel van in beslag genomen. Wees gewaarschuwd, informeer het personeel en houd goed zicht op je voorraad om diefstal te voorkomen.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, dat je het weet, hè. Koffie

Mama's Gone. De allerlaatste voor vandaag. Joy. Heb jij geluk? Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag. Blijf lekker ingetuned. Straks Jan Gaus met Haarlem werkt. Tussen 10 en 12.

de eindtune zet zich in, al kijkend op de klok. We begonnen vanochtend om 7 uur, we maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel, misschien reisden we wel een stukje met je mee. Op de lokale zender Haarlem 105 kun je gewoon overal streamen waar je maar bent. In de auto, in de tuin, in Middelburg, Breda, Friesland, Groningen, het kan allemaal. Kijk even op onze website haarlem105.nl en dan klik je op radio luisteren. Je kunt ook radio kijken, dan ben je live in Studio 1. Ik zwaai even naar je. Morgen is hier Ron Anbeck. Tussen 7 en 10 presenteert hij vandaag de dag de ochtendshow op de woensdag. En de donderdag is natuurlijk vast voor Benito van Amersfoort terug van weg geweest. Hij gaat volgens mij zijn tweede week alweer in, ja. En vrijdag ben ik weer terug om de week af te sluiten. Vanwege het zomerreces en de afwezigheid van een aantal collega's, waaronder Bob Evers en Pedro van Looy. Allebei heerlijk op vakantie. Hebben we op dit ogenblik geen weekendedities. Dus dat wordt alleen maar non-stop tussen 7 en 9. Bedankt voor het luisteren. Ga genieten van een heerlijke dag. 25 graden gaat het maximaal worden in Haarlem. En wellicht komen wij elkaar weer tegen op de vrijdag. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk is een te hoge vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. De N201 Hilversum uit Hoorn heeft 2 kilometer file bij Loendersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 28 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag tussen 10 en 12.
2: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem 105.
5: Ja, de bouwactiviteiten op de Grote Markt zijn begonnen. Natuurlijk voor het Haarlem culinair later in de week.

0: Ja, het is tijd over Independent. Donna Summer, een van haar laatste successen. Ook alweer van een tijdje geleden.
1: Heerlijk. We vieren 105 dagen zomer.
0: Inderdaad.
1: Jan Gaals. 105.
2: Oh, you treat me right. Boy, you're satisfied. Got you on my mind.
0: Calvin Harris.

zal die bij zijn. Calvin Harris, Satisfy. En Jay-Z, ik zie nog steeds dat ze veel reclame maken. Dus de laatste kaartjes moeten nog verkocht worden voor Dance Valley. Ja.

Dit instrumentale plaatje past helemaal bij het volgende bericht. En dat is... De politie heeft in de nacht van zondag op maandag... meerdere loslopende koeien gevangen in Schalkwijk. Ik lees hem gewoon nog een keer, want zo vaak komt dat niet voor. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag... meerdere loslopende koeien gevangen. De dieren liepen over de Boerenhavenlaan. De melding kwam iets na middernacht binnen. Een van de koeien viel ook een fietser aan, laat de politie weten. Het is toch wat, hè? Agenten wisten niet... wisten de koeien uiteindelijk op een grasveld naar CBR-gebouw te verzamelen. Het is toch mooi, hè? Gewoon koeien door Schalkwijk heen, daar bij CBR. Hè? Aan de rechts aan de weg. Als je vanuit Hoofd erop komt, links aan de weg. Ja. Een bewoner van de Zwammerdamplein... die werd wakker van het kabaal voor zijn woning. Veel buren waren al naar buiten gekomen om te gaan kijken wat er aan de hand was. En de koeien stonden op het grasveldje voor zijn huis. De politie zette er een afzendlint omheen. En daar bleven ze netjes staan. Ja. Ik ben daar nou weer even gaan slapen, al dus de bewoner. Is dat niet te geloven? Wordt dit tuintje helemaal bij. De Midnight Cowboy. Voor de politieagenten en voor de bewoners daar in Schalkwijk. Die dus, loslopende koeien. Ai, ai, ai. Ik heb er nog een. Ach, deze wordt er dan ook bij. Rhinestone Cowboy. Van Glen Gamble. Een beetje

ochtend. Koeien fly. Ja, mocht je beelden hebben, foto's hebben gemaakt, misschien wel een filmpje van die loslopende koeien in Schalkwijk in de nacht van zondag op maandag, dan houden we ons natuurlijk van harte aanbevolen. Het is toch wel echt heel... Wacht, die staan er ook al bij. Ik zie ze hier. Ik zie ze hier staan. Een foto van, even kijken, Jesse van Doorn. Die heeft dat... wat is dat toch mooi, hè? Ja. Loslopende koeien in Schalkwijk. Bij het CBR daar. Jongen, niet te geloven. Mooi. Lincoln Jesse. Laat die we graag draaien. Back to love.

eens een keer geweest bij een bevrijdingspop. En oh my god. Dat is de titel van hun nieuwe single. Haarlem 105. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. Op onze website ook. Allerlei nieuws. En filmpjes. En foto's. En die website die kun je vinden op haarlem105.nl. En dit is Young Gun Silver Fox. En Still Got It Going On. Ja. En Nick Hansen erachter met de

0: And Jesus is named Jesus, he knows me. En ik heb voor je Jonas Blue en Girl. Nu is het Haarlem 105 nieuws van half elf.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 26 graden en een westenwind. Vannacht wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen warmer, dan wordt het zo'n 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Genesis. Jesus, he knows me. Janos Bloom met The Girl. En je bent ook weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ieder uur komt dat toch langs, hè? Dat is toch mooi. Ja, en ook in de zomer. Ja, gaat gewoon door. Circulate is dit van Mike Mango.

0: Timberlake.
1: Ja.
0: Mike Mago. Een nieuw liedje.
1: Ja.
0: En deze maandag.
1: Nee,
0: dinsdag alweer.
1: Ja.
0: De 28e. En er wordt flink gebouwd op de grote markt. Voor Haarlem culinair natuurlijk. Donderdag gaat dat van start. Dit is Bruce Springsteen.

0: Springsteen. En toen Bruce Springsteen nog onbekend was, was Leo van der Goot van de Veronica, die draaide dit altijd. Die peperde dat er gewoon in. Er kwam altijd, altijd bij hem langs. Nog eventjes Leo van der Goot.
1: Van de vele dingen die mensen die ooit naar Leo van der Goot luisterden onderscheiden, is de meest opvallende de snelheid waarmee ze de radio uitzetten. Vrijdags om 7 uur op Hilversum 3. Leo van der Goot van Veronica.
2: La, tada, tada. Even rustig organiseren, we doen net of het nieuws is.
3: Het is nieuws.
2: Geef me mijn hoes. Je veux mon hoes. Je veux mon hoes.
4: Leo van der Goot.
2: Laat je op koeën.
3: Geef je toch een koe.
4: Zet je koptelefoon eens op, joh.
2: Zet toch niet, joh.
3: Is hij er nou al?
2: Ga jij naar bed?
0: Met wie? Kijk, daar komt hij. Hungry Heart.
2: Ja. Is helemaal geen ellende. Is puur professionele... puur professionele.
4: Pauze van 2 minuten.
5: Ik begin met te schreeuwen.
2: Ja, ja! Maatregelen!
6: Goedenavond, dames en heren. Hilversum 1, Veronica.
0: Ja, mooi hè.
7: Dit is Veronica.
0: Met Leo van der Goot.

0: Leo van der Groot, die ik daar net even hoorde langskomen. Ik krijg wel al reacties, kan je dat nummer niet even draaien? Maar daar heb ik even een hulplijn voor ingezet, want ik kom er niet helemaal snel achter welk nummer aan het spelen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dit is Ruben Anik. Hij komt uit Haarlem. En een mooi nummer.
2: De dagen lijken langer.
0: Horizon.
2: Mijn ziel weer

roepen aan ik een horizon. En vergist, ja, soms mis ik de mist aan de horizon. En dit is de bas van Harry Styles. Zijn nieuwe single.

0: de laatste race natuurlijk uit in Zandvoort. Maar je hebt ook meegekregen dat de Bahrein Grand Prix wordt gereden in Maleisië. Maleisië, ja, daar waren ze altijd aan het racen. En op een gegeven moment ging dat daar niet meer door op Sepang. Mooi circuit, was er niks aan de hand, was altijd mooi en gaaf. Maar goed, ze wijken daar nu naar uit vanwege ja, alles wat daar aan oorlog te doen is in het Midden-Oosten. Ja. Een grote basis daar ook in Bahrein, dus dat durven ze niet aan. Dus die race wordt verplaatst naar Maleisië. Kijk of, ja, of die andere...
1: Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
0: Vanessa Carlton.

0: pianootje. Het einde. Ja, dat is mooi. Dat is mooi gevonden toen. Vanessa Carlton en The Thousand Miles. NOS Journaal zit eraan te komen.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 28 juni. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Ja, het wordt weer mooi weer, hè. Het wordt weer warm. Hoi, hoi, hoi. Wat een temp.

0: 26 uitvoeringen van gemaakt. Doe leuk.
1: Haarlem 105. We zijn er.

0: een beetje geruisel, een beetje geremixed naar een versie 2026, ja. Wat is er allemaal in het nieuws hier in Haarlem? En nou, onder andere politie midden in de nacht op koeienjacht in Schalkwijk. Eentje viel zelfs een fietser aan. Ja, de politie heeft in de nacht van zondag op maandag loslopende koeien gevangen in Schalkwijk. De dieren liepen over de Boerenhavenlaan. De melding kwam iets na middernacht binnen. Een van de koeien viel ook een fietser aan. Laat de politie aan Haarlem 105 weten. Agenten wisten de koeien uiteindelijk op een grasveld naast het CBR-gebouw. Dan weet je een beetje waar dat was in Schalkwijk. Te verzamelen. Een bewoner van de Zwammerdammerplein werd wakker van een kabaal voor zijn woning. Veel buren waren naar buiten gekomen om te kijken wat er aan de hand was. De koeien stonden op het grasveldje voor zijn huis. De politie heeft een afzetlint eromheen gespannen. En er bleven de koeien rustig achter staan. Ja, nou, dit is toch niet te geloven. Zoals jullie, een aantal luisteraars, die weten dat wel. Dat ik vroeger nog wel eens naar de eilanden ging. En dan bijvoorbeeld op het eiland Sint Eustatius. Daar lopen ook dat vee gewoon rond door het dorp heen, door het stadje heen. Maar ja, dat dat hier in Schalkwijk ook gebeurt, dat is toch wel heel grappig. Ja. Je kunt het nalezen op onze website. Ja, en hoe leuk is het dan om daar een country liedje bij te draaien? Nou. Ja. En de koeien, de cows in Schalkwijk.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: hoorde je Johnny Cash met The Ring of Fire. Dan denk je van waarom draait hij die oude country plaat? Ik hoorde hem laatst trouwens ook. Toen zat ik lekker mee te zingen in de auto. Mijn vrouw die keek me zo aan. Zo van, vind je dit echt een leuke plaat?
1: Ja.

0: Maar er was ook wel aanleiding voor, omdat die ontsnapte koeien in Schalkwijk. Dat vond ik toch wel grappig. En dan denk ik altijd bij mezelf, nou, dat draait dan even een country plaatje bij. Ja. Ander mooi project in Haarlem. Dat is vluchtelingen en Haarlemers staan deze week samen voor de camera voor een fotoproject Ik Zie Jou. En het is een initiatief van Stem in de Stad en Museum for Humanity. En ontmoeten tussen mensen, stimuleren en verbinden. De portretten zijn vanaf 9 september te zien op het Stationsplein en in de Grote Houtstraat. En de verslaggever van Haarlem 105, Baster Larry, die ging daar eens even een kijkje bij nemen.
1: Museum of Humanities en Stem in de Stad werken samen voor het fotoproject Ik Zie Jou. Duo's van een vluchteling en een Haarlemmer worden gefotografeerd.
2: En dat wordt straks een buitenexpositie midden in Haarlem van 20 prachtige mensen die elkaar ontmoeten. Die nieuwkomers zullen we in contact brengen met Haarlemmers. Met het idee dat als je elkaar ontmoet, elkaar in de ogen kijkt, het verhaal van de ander hoort, dat er verbinding ontstaat.
3: Think about this beautiful place or person.
4: Het belangrijkste wat we aan het doen zijn is twee mensen elkaar laten ontmoeten. Twee mensen die elkaar niet kennen. Twee mensen uit een hele andere achtergrond. In dit geval nieuwkomers die hier nieuw in Haarlem komen wonen en autochtone Haarlemmers. En wat we hopen is dat die ontmoeting iets teweeg brengt.
1: Inas, die gevlucht is uit Jordanië, heeft een specifieke reden waarom ze mee wil doen aan dit project.
5: I wanted to speak about that we can be who we want there, and people cannot believe that. So whenever I speak to someone, they say unbelievable. I'd be like, yeah, I cannot be this there.
2: We werken altijd met een zwarte achtergrond in een zwarte tent, zodat het decor waarin ik iemand aantref, de omgeving geen rol speelt. Je ziet de mens, een mens zoals jij en ik, en de omgeving speelt geen rol, geeft geen lading aan het beeld. Dat helpt ons om zo naar elkaar te kijken.
4: We leven in deze gepolariseerde tijd echt in bubbels. En het is zo waardevol om over die bubbels heen een ander te ontmoeten. Want als je denkt dat die ander een tegenstander is, kan dat wel eens veranderen als je hem ontmoet. Dan zie je dat je misschien wel dichter bij elkaar staat dan dat je vooraf dacht.
2: To the shoot, you go upstairs and there will be the interview. Vragen de gemeenschap om je vooroordeel, waar we allemaal last van hebben, inclusief ikzelf. En dat is ook een mechanisme wat soms nodig is. Maar om dat uit te stellen, om eerst eens die ander te ontmoeten en in de ogen te kijken. En dat levert hele mooie dingen op.
0: Ja, en die tentoonstelling die komt dus in de openbare ruimte, het Stationsplein. En dus in de Grote Houtstraat, ergens in september. Je kunt het hele filmpje bekijken met ook beeld erbij op haarlem105.nl. Focus natuurlijk!

three. Come on, girl.

Ariana Grande. Naar aanleiding van die foto tentoonstelling die in de maak is. Vluchtelingen in Haarlem samen op de foto. We leven in bubbels.

0: Pauza. Haarlem 105, goedemorgen. Fijn dat je luistert. Natuurlijk straks ook weer het Haarlem 105 nieuws. Dat is wel een prestatie dat dat ook gewoon door.
1: Ja, dat is mooi, ja.
0: Van Dikhout. Ze hebben een nieuwe single uit. Nog maar net uit. En die nieuwe single die heet Wat er morgen komt.

0: kon.
1: Ja, nummer moet een beetje op gang komen. Maar uiteindelijk vind ik het wel een te gekke zin.
2: Anders zou ik hem ook niet draaien.
1: Nee. Van Dikhout, wat er morgen komt, drommel net uit. Haarlem 105 Nieuws. En groot onderhoud aan de Egelantierstad in verwachting in september. Misschien ben je daar een beetje over verrast. Dat je denkt van, hè? Wordt toch helemaal gerenoveerd? Maar ja, op een gegeven moment zo'n oud gebouw, als je daar jarenlang niks aan hebt gedaan. Wat gaan ze nou doen? Onder meer de voorgevel, het dak, de goten, de hemelwater afvoeren en het metselwerk worden hersteld. Denk ik zo, dat is al behoorlijk wat. Ook het schilderwerk en houtrotherstel uitgevoerd. Nou, dat kun je toch bijna niet menen. Ik denk dan van al die kozijnen, die alles moet eruit, want het gaat allemaal niet voldoen aan label A of wat dan ook. Dus ik denk dan, laat dat dan even lekker zitten. Maar goed, blijkbaar zitten ze er anders. Een torentje. Er zit zo'n mooi specifiek torentje op de Egeland, of op de, niet op de, ja, op de Egeland hier. En dat wordt er afgehaald, want die wordt dan elders gerenoveerd. Nou, ik hoop dat ze daar wijs aan doen. Ze kunnen altijd nog even advies opvragen bij mij. Ja, dat is helemaal niet nodig. Haarlem 105 in het nieuws van 11:30.
3: Haarlem 105, nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 26 graden en een westenwind. Vannacht wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen warmer, dan wordt het zo'n 30 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: roepen ze ook tegen coureurs, keep your head down. Ja, als ze al te veel mopperen, dan zegt de race engineer tegen de coureur, joh, nu even je bek dicht houden. Maar dat noemen ze dan in het Engels, keep your head down. Ja, dat hoor je toch wel regelmatig.
1: We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: Inderdaad. En ik vind het ook wel leuk om een beetje in die platenkast hier te duiken van de aarde bijvoorbeeld 5. En dan kom ik er al opeens dit nummer tegen. Van Bonnie M, Bonnie M. En de Painter Man, ook wel de Rasputin.

0: denk zomaar dat hij in Rusland niet gedraaid wil worden. Die nummer. Ja. Boney M.
1: Oh. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, muziek uit de buurt. Dit is de nieuwe van Yves Berendsen.

Ik heb een mooi fragment gedraaid van een oude DJ, Leo van der Goot. En ik ben er nu achter welk nummer dat is, met de hulp van Pen. Falling In and Out of Love is het van Johnny Nash. Maar nu nog even aan dat nummer komen. Ja, er staat wel een nummer op YouTube en dat soort dingen. Maar ik wil toch wel een beetje een redelijke kwaliteit hebben. Dus dat morgen ga ik dat voor je verzorgen. Ja. Ik zal het niet vergeten dit keer. Nee. Taylor Swift heb ik straks al voor je. Maar nu eerst Ed Sheeran en Shivers. En graag tot morgen. Dag.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 4 kilometer file tussen Na de Vesting en Blarikum. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. En in de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen. Het weer zonnig met wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden staat bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 26 graden en een westenwind. Vannacht wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen warmer, dan wordt het zo'n 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder onderbreking.

105 is er voor Haarlem.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 26 graden en een westenwind. Vannacht wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen warmer, dan wordt het zo'n 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet.

0: De vakbonden proberen al maanden een verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet terzijdertijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. En koeien zorgt een zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig bij 26 graden en een westenwind. Vannacht wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen warmer, dan wordt het zo'n 30 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door wegwerkzaamheden op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf naar de vesting file tot aan Blaricum. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden een verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet ter zijner tijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien

0: hier terechtkwamen is niet bekend.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd eerder vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar niet alles kon bewezen worden. En in Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. Het weer zonnig bij 25 tot 30 graden. Vannacht koelt het af tot 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe gelukkig niet al te veel voor, maar het rijdt wel wat langzamer op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Het therapeutische zwembad van de Hartenkampgroep gaat in 2028 definitief dicht, zo meldt het HD. Ondanks strijd en petitie van ouders heeft de Hartenkamp besloten om te stoppen met de baden. Wel stellen ze de sluiting een jaar uit. Een voorgestelde samenwerking met

0: andere organisaties behoort niet tot de mogelijkheden. Ook zien ze door de groeiende personeelstekorten geen heil in een investering. En koeien zorgt een zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een auto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Onderzocht wordt of er explosieven in zitten. De omgeving is ontruimd, de vier inzittenden zijn gevlucht. In Frankrijk zijn uit voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Daar is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. Vier brandweerlieden zijn om het leven gekomen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Die worden beschuldigd door justitie van poging tot moord. En het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste wegen kun je vrij goed doorrijden, maar een paar uitzonderingen. Allereerst de A22 richting Velzen, file voor Beverwijk. 3 kilometer en 25 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere file tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat lokaal een file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem zelf 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Vakbonden CNV en FNV overwegen collectieve acties uit onvrede over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel van Schiphol. Beveiligers krijgen te maken met hoge werkdruk en krappe bezetting, wat de veiligheid onder druk zet. De vakbonden proberen al maanden verbetering door Schiphol erdoorheen te krijgen, maar die blijft uitstellen. Schiphol laat weten de zorgen van de medewerkers serieus te nemen, maar stelt ook dat verbetering tijd gaat kosten. Volgens de vakbonden heeft verder praten op dit moment geen zin. Met de leden overleggen zij vervolgstappen en een staking is daarbij niet uitgesloten. De Nederlandse staat beschermt de gezondheid van omwonenden van Tata Steel genoeg, zo stelt de Haagse rechtbank in een kort geding afgelopen vrijdag. Gezondheid op 1 spande het geding aan omdat ze vinden dat de gezondheid van omwonenden te weinig meetelt in de duurzaamheidsafspraken tussen de staat en het staalbedrijf. De rechter gaat hier nog niet in mee. De onderhandelingen over de afspraken lopen nog. Pas als de uitkomst hiervan duidelijk is, kan worden bepaald of het belang van de omwonenden voldoende wordt meegenomen. Dit moet ter zijner tijd wel onafhankelijk gecontroleerd worden. Het kabinet wil eind september definitieve afspraken hebben. Met de laatste Formule 1 Grand Prix dit jaar in Zandvoort verkoopt Prins Bernhard van Oranje zijn commerciële belangen in het circuit aan zijn zakenpartners. Naar eigen zeggen heeft de prins zijn missie volbracht: het terughalen van de Formule 1 naar Nederland. Na 6 edities is het mooi geweest. Al zijn andere commerciële belangen, waaronder die in het Mediapark in Hilversum, verkoopt hij ook. Hij blijft actief in de autosport, maar nu gaat Prins Bernhard zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. En koeien zorgden zondagnacht voor overlast in Schalkwijk. Even na middernacht kreeg de politie melding van de grazers op een grasveldje aan de Boerhavenlaan. Een van de koeien ging ook achter fietsers aan. Nadat de politie het veldje met lint had afgezet, kon de eigenaar, een boer uit Vijfhuizen, ze weer ophalen. Hoe de koeien hier terechtkwamen, is niet bekend.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto

0: Door in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Een probleem bij Meidrecht. Dat komt daar door een gaslek. De weg is daar helemaal afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.

Hoi, welkom in Avondexpress. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten, neem wat te drinken, laat de wereld aan je voorbij gaan. Want ik neem je nergens mee naartoe, behalve terug in de tijd. Bijvoorbeeld naar 1982 of 1999. Want toen werd dat ineens weer een hit, omdat iedereen bang was voor de millennial bug. Wat gaan we doen? Hele oude muziek, hele recente muziek, een long version. Met een knipoog natuurlijk naar Disco Train op de donderdagavond met Remco. En ik heb ook ergens een nationaal product om te zwaaien naar mijn vrienden op de zondagmiddag. Dus dat ongeveer in Avondexpress.

Het doet me heel erg denken aan de Boy Is Mine. Zal wel geen toeval zijn, maar wat een leuk nummer. Criss Cross Amsterdam samen met Maan, Tabitha en Busy. Hij is van mij. En de volgende zanger is wildly successful. En ik vind hem een lekker stem hebben. Somewhere and Unrest. Yeah.

Ik vind deze fraai. Malcolm McLaren samen met Lisa. En dit heet Something's Jumping in My Shirt. Ja, Lisa was aardig aan het springen, kan ik je vertellen in het clipje. Moet je maar eens opzoeken. Zometeen een mooie van Roxy Music. Maar eerst een hele succesvolle Nederlandse band. Somjeu en Morning.

Gelukkig valt het mee op het moment. Nielsen, ijskoud. Ik zei al, ik zou een nationaal product draaien. Zometeen muziek uit de buurt. En een mooie van Carly Simon. Hey.

je niet opzetten als je in scheiding ligt. Carly Simon, It's Hard to Be Tender. Daarvoor hoorde je Lady Gaga en muziek uit de buurt, Raoul Michel. Ik heb zometeen nogal een lekkere van Ian Jury. Maar eerst Teddy Swims en die zingt God Went Crazy.

deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

geweldig artiest. Ian Jury en zijn Blockheads. Wat is dat, eind jaren 70 denk ik zelfs. Wauw, lang geleden. Hit Me With Your Rhythm Stick. Olivier Nadine heeft het geweldig gedaan met Man I Need. Maar ja, er moest ook een opvolger komen. En die is er en die heet So Easy To Fall In Love.

Lekker hoor. De laatste is een nummer uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes. En dat werd toen een tv-serie. Werd dat opnieuw een succes in de jaren 90. Weet je nog welke serie? Dit heet Reflection.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amstel.
3: Overstappen, uur 2 van...

Zo, zit je lekker? Ik neem je mee in uur 2 van Avondexpress. Ga lekker zitten, eerste klas in de coupé. En we gaan ergens heen. Je hoeft niet moeilijk te doen over politiek of wat dan ook. En wat wel leuk is, vanavond laat even kijken of er Aurora is. Ik heb zo'n app geïnstalleerd, helemaal te gek. Maar dat terzijde. Het moet wel onbevolkt zijn trouwens. Wat heb ik allemaal? Ik heb weer iets uit de buurt vandaan. Van Lakshmi. Ik heb een oude bokkenplaat aan het eind. En ik heb natuurlijk nationaal product. Met een knipoog naar mijn collega's van de zondagmiddag. En dit zal ook goed bijpassen. Gerard Joling. En, het is een cover van Love is in the

Ed Sheeran samen met Justin Bieber. I don't care. Nou, ik care soms te veel, kan ik je vertellen. Oh, zometeen wel een leuk nummer dat ook een oude bokkenplaat had kunnen zijn. Van City to City. Maar eerst Sabrina Carpenter. En die geef ik even een zakdoek, die deed Tears. Ja.

wat, maak je een liedje voor een reclame? En iedereen zegt, joh, waar is de single? Die was er niet. En toen hebben ze vervolgens er een compleet liedje van gemaakt. En dat is me toch een hit geworden. Ja, ze proberen het inmiddels nog een keer opnieuw. Ik hoop dat ze succesvol zijn, want het zijn best wel goede artiesten. Goed, wat heb ik hier? Oh, een leuke van Waylon. Van het Bevrijdingsfestival van een tijdje geleden. Maar eerst Benner en Miss Montreal. En die zegt, kom je me halen?

Lekker hoor. Waylon en Wicked Way vanaf Bevrijdingspop 2011. Ik denk nog eens een keer een live track. Hartstikke leuk. Zometeen een nationaal product. En dat is Nederlands en Surinaams door elkaar. Misschien weet je het dan wel, hoewel er zijn er meerdere van. Wat heb ik nog meer? Oh ja, die mooie oude boekenplaat. En een muziek uit de buurt, zoals ik beloofd had van Lakshmi. Maar eerst Ray. En ik dacht eerst dat ze zong dat ze de man kwijt was. Maar ze wil een man. Daar komt het eigenlijk op neer. Where is my husband?

heet origineel Mirosu van Damaru. En toen heeft hij besloten, Damaru, om het samen met John Smit op te nemen. En toen heette het Ik heb een tuintje in mijn hart. Helemaal leuk. Goed, even, we blijven even in Nederland met Douwe, Bob en Mo nog even blijven.

Oh, wat heeft die man toch een lekkere stem. When you say nothing at all. Nou, Ronan, voor mij mag je je mond open doen, hoor. Helemaal goed. Tijd voor de oude bokplaat. En dat is iets grappigs, want soms heb je dat het liedje succesvoller is dan de film waar het uitkomt. Het komt uit een film, I Ought to Be in Pictures. De schrijvers waren niet eerst het beste. Het waren Carol B. Sager en Marvin Hamlisch. Dus dat getuigt van een lekkere melodieus nummer. Bijna klassiek, maar dat is het niet echt. Het is in Nederland een bescheiden hit geweest. En ja, ik vind hem schitterend. Het gaat over dat er een einde is aan iets. Een relatie bijvoorbeeld. En dan vervolgens is er altijd wel weer een nieuw begin. En het begint gewoon met hallo. En de oude bokkenplaat is dus ook Randy Crawford. En het heet One Hello.

muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, While You See a Chance. En Miley Cyrus die heeft een paar heren opgetrommeld. Nou, wauw, ik wou dat ik ze in achtertuin had zitten. Ze doet namelijk samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood, al bij wel bekend van Fleetwood.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, heerlijk. Mijn vakantie zit voorop.
4: Nou, tijd voor vrolijk verder.
5: Me and you, we ain't no strangers to each other.

0: Bravo!
1: De Cool Quest, hier op 105, het muziekstation voor Haarlem. Maar vergeet ook niet Heemstede en Bloemendaal natuurlijk.
2: Aardehout, dient?
1: Nou, vooruit, mag ook mee.
2: Ja? Ja. Ik vind, als je het kan ontvangen, mag je luisteren.
1: Ja.
2: En als je gewoon op het internet luistert, mag je ook luisteren.
1: Dat sowieso.
2: Ah, ik vind eigenlijk, iedereen mag luisteren. Iedereen moet luisteren, laten we het daarover. Zullen we dat gaan doen?
1: Hé, wat gaan we doen dan?
2: Nou, we gaan vrolijk verder natuurlijk.
1: Ja, vrolijk verder. Het programma dat elke dinsdagavond hier te horen is op 105. Gemaakt door twee stemmen.
2: Ja, absoluut.
1: Tenminste, een tweestemmig programma.
2: Deze keer wel. Ja, want de mensen die vorige week en de week ervoor hebben geluisterd, die waren natuurlijk bij. Die kunnen gewoon zeggen, waar was jij op dat moment?
1: Die waren
2: ik heb
1: laaiend.
2: Gewoon geschiedenis gemaakt hier.
1: Laaiend enthousiast, hoorde ik.
2: In mijn eentje in de studio, voor het eerst, achter de knoppen.
1: Ja.
2: En ik moet je zeggen, het is echt veel makkelijker dan het jij doet lijken.
1: Hey, iedereen maakt wel foutjes, toch?
2: Dat is waar.
1: Hey, mocht je afvragen, wie hoor ik nou? Zijn er met Martijn.
2: En hier tegenover mij Koen.
1: En Vrolijk Verder is een programma gemaakt door twee veertigers.
2: Ja, auw. maar niet alleen door twee veertigers, natuurlijk ook voor veertigers. En dan denk je, ja, hallo, maar ik ben geen veertig. Dat kan natuurlijk ook, hè? Die heb je ook. Die zijn er ook. Er zijn mensen die moeten bijvoorbeeld nog veertig worden. Mm-hmm. Nou, dat kan. Dan moet je gewoon blijven luisteren. Dan weet je straks wat je kan verwachten. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn de 40 al gepasseerd. Die denken natuurlijk, ja, hallo, dit is natuurlijk helemaal niet hoe het moet. Nou, dan zit je ook helemaal goed, want dan kan je al je kritiek, maar ook al je advies bij ons kwijt.
1: Kortom, een programma vol levenservaring en genoeg vragen over wat ze echt niet weten wat we aan het doen zijn.
2: Hey, maar waar gaan we het vanavond over hebben, Koen?
1: Nou, ik ben op vakantie geweest, dus ik heb een huurhuisje gehad.
2: Ja, je bent poepiebruin trouwens.
1: Dankjewel, ik heb mijn best gedaan. Meestal zit ik een beetje in de schaduw, een beetje petje op en een beetje relaxed. Maar dit jaar dacht ik, nee, weet je wat, ik ga er wel voor.
2: Gewoon olijfolie en gaan.
1: Goed iets meer en bakken. Nee, valt mee. Ik heb lekker veel zwembad gezeten met de kindjes.
2: Oké.
1: Vanzelf, hè? Nee, maar ik heb een huurhuisje gehad, dus ik ben even benieuwd wat ja, daar zit altijd wat haken en ogen aan.
2: Dat is
1: dus,
2: altijd moeite.
1: Moeten we even doornemen.
2: Lastig. Nee, ik heb ook prikkelen, maar dan in de helpdesk variant.
1: Oh, hey, als jij all you can eat eet je dat anders dan normaal?
2: Meer. Alles, om
1: echt
2: precies
1: waar
2: te zijn.
1: Oké, nou ja, daar gaan we het over hebben.
2: En ik wil het ook even hebben over merkkleding. En dan niet alleen maar merkkleding voor mezelf, maar met name voor je kinderen.
1: Ja, dit en natuurlijk nog wel meer, want we gaan niet alles afklappen. In een sausje van spelletjes, want we hebben natuurlijk dit café. We hebben Bart en Koen.
2: Martijn's muziekmoment.
1: Precies. Lijkt me weer genoeg voor vandaag.
2: Ja, eerst vrolijk verder.

0: Nectarwood met Elton John.
1: Ja, even krachtig beginnen. Daar we gewoon even gewoon er één knallen op die dinsdagavond. Dat is even lekker, hè, met zo'n nummer.
0: Ja, uptempo.
1: Ja, even lekker dat je even wakker geschud wordt. Niet in slaap doezelt zo na negenen.
0: Ja, en het is ook wine into water.
1: Ja.
0: In plaats van andersom.
1: Ja. Misschien is die gewoon heel erg,
0: goed bezig.
1: Bewust ja. bezig.
0: Nee, precies.
1: Met zijn gezondheid.
0: Net zoals ik.
1: De Elton John en zo. Ja, ja. Jij verandert ook wijn in water.
0: Nou, ik neem liever water dan wijn. Maar even, nu we het daar toch over hebben. Als jij,
1: toebreed, liever boter bij de vis.
0: Ja, precies. Als jij in een all-you-can-eat resort zit. Niet dat ik daar geweest ben, even voor de duidelijkheid. Maar ik
1: nee, je wil je even van de plebs onderscheiden.
0: Nee,
1: wat is dit voor een auto?
0: Oké. Ik ben er wel geweest.
1: Nee. Jullie moeten niet het verkeerde beeld van mij krijgen. Ik ben niet in een all-you-can-eat geweest. Nee, oké.
0: Lijkt mij heerlijk.
1: Het irritante
0: is, dan gaan we zo over hebben naar huurhuisjes. Moet je gaan koken en gaan klooien. Ik vind het lekker zoals het gewoon allemaal klaar staat voor je.
1: Dat is waar.
0: Dus ik zou daar zeker voor tekenen. Ik kan daar niet betalen voor 5 mensen.
1: Ik heb het 1 keer gedaan. En niet om nu aan mijn eigen stoelpoten te zagen. Want ik was net natuurlijk vol op jou het afgeven.
0: Nooit meer.
1: Maar ik vond het verschrikkelijk.
0: Dan, waarom? Maar ik weet het. Nee, ja, door.
1: Dus dat all you can eat. Hè? Dus ik had een hotel. We gingen naar Griekenland toe. Griekenland was het. We gingen naar Griekenland. We zaten in een hotel. Op zich alles goed geregeld. En onze dochter was op dat moment 2. Twee. Dus
0: gratis. Dan kun je er onder de 2 zijn gratis.
1: Nou, dat zou kunnen. Nee, ze was al 2. Oh. Dus ik moest er wel voor betalen. Okay. Nee, maar dus we dachten van, nou ja, we willen wel naar het buitenland toe. We willen wel gewoon even iets doen. We willen er even tussenuit. Maar niet te ingewikkeld. En hier hadden ze alle faciliteiten. En er was ook gewoon een kinderbadje. En ze hadden alles wat je maar nodig hebt. Dus we dachten, nou, we hebben vakantie. We zitten daar dus gewoon de hele dag bij dat hotel in dat zwembad een beetje in de buurt te hangen. En dat is allemaal goed. Laten we ook niet te moeilijk doen. Dan doen we gewoon het eten van daar. En dat doen we gewoon alles inclusief. Dan hebben we gewoon ontbijt, lunch, avondeten hebben we allemaal daar en dan kunnen we gewoon kiezen wat we willen iedere dag. Helemaal goed.
0: Lijkt me makkelijk.
1: In theorie is het fantastisch.
0: Oké.
1: Okay. Nu komt het probleem.
0: Ja.
1: Wij waren dus in een ander land en dat betekent ook andere temperaturen, andere geluiden, andere matrassen. Dus onze dochter die was gewoon volle bak om 5 uur wakker. Het ontbijt begint om 7:30. Dus je hebt ook helemaal niks te eten, ook niet in je huisje, want je hebt alles in het hotel. Dus wij moesten dus 2,5 uur overbruggen iedere ochtend met een dochter die eigenlijk gewoon gevoederd moest worden. Dat we dus gewoon na 2 stiekem bananen en dat soort dingen aan het meegrappen waren van de ontbijttafel. Oké, nou prima. Vervolgens ging je daar lunchen. Nou, dat is op zich goed, alleen mocht je dus een dagje ergens op uit willen, dan zit je dus wel vast aan die lunch. Je hoeft natuurlijk niet daar te lunchen, maar je hebt er wel voor betaald. Dus het voelde een beetje alsof ik een dief van mijn eigen portemonnee was als ik buiten de deur ging lunchen.
0: Okay.
1: En we zaten daar 2 weken. En wat ik het leukste vind van vakantie is een beetje gewoon dingen ontdekken. Dat je gewoon een stadje ingaat en eens een keer naar dit tentje gaat en eens een keertje dat museumpje bezoekt. Dat je allemaal verschillende ervaringen hebt. Ik merkte wel dat ik er heel chagrijnig van werd. Dat ik gewoon 2 weken lang 3 keer per dag in hetzelfde restaurant, nagenoeg hetzelfde eten.
0: Waarom doe je dat dan? Omdat je dan, dan is dus de vakantie uiteindelijk, je zegt, vind ik het dan te duur om weg te gaan.
1: Nee, we zijn wel weggegaan.
0: Ja, uiteindelijk maar wel tijd terug zijn om de lunchen.
1: Nee, dat hebben we achterwege gelaten.
0: Ik wou het zeggen.
1: En dit is waarschijnlijk, ik ga ervan uit dat dit dan een ons probleem was in dit hotel. Maar er waren een hoop mensen in het hotel, met name van Duitse, maar ook Engelse afkomst, die besloten gewoon, ik leg 's ochtends vroeg bij het zwembad mijn handdoek al neer. Dus die staan gewoon 's ochtends vroeg op en die leggen hun handdoek neer op de beste plek. En dan gaan ze in de rij staan bij het eten op het moment dat het hekje open gaat. Dus er staat al een hele rij mensen te dringen 's ochtends vroeg. En die hebben dan ook nog eens een keer een bandje om, dat ze dus ook onbeperkt alcohol kunnen drinken. Want we hadden dus alleen onbeperkt eten, maar je kan dus ook onbeperkt alcohol drinken. Die bar die ging om 10 uur open. En daar staan dus ook diezelfde lui volle bak in de rij om gewoon 0,5 liter bier weg te tillen. Om 10 uur 's ochtends. Die zijn niet meer de gezelligste tegen de tijd dat jij gaat lunchen. En zeker op het moment dat jij 's avonds gaat avondeten, is niet de beste plek om te zitten. Dus ik was geen fan.
0: Nee.
1: Het eten was oké. Maar het was ook wel gewoon heel veel van hetzelfde. Want als de eerste dag dat je binnenkomt, denk je... Oh, wauw, ze hebben dit en ze hebben dat en ze hebben zus en ze hebben zo. En de vijfde dag denk je... Oh ja, ze hebben gewoon nog steeds hetzelfde als gisteren en eergisteren... en de dag ervoor en de dag daarna. Dus ik doe het nooit meer. Tenzij iemand anders voor me betaalt, dan ga ik niet zeuren. Maar als ik zelf gewoon de rekening moet pakken... ga ik gewoon naar een eigen restaurantje wat ik zelf uitkies. Hello.

0: Roxette met Joyride hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Zij daar is Martijn.
1: Hier tegenover mij Koen.
0: Ja, ik ben er ook af en toe.
1: Ja. Hey, je moet wel snel zijn. Hè? Je moet gewoon eventjes die microfoon pakken, maar dan kun je gewoon je tijd nemen.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Eerlijke vraag. Heb je mij gemist toen ik op vakantie was? Ja, iemand moet die plaatje afkondigen natuurlijk.
1: Nou ja, ik vind het wel vervelend dat ik helemaal in mijn eentje naartoe moest fietsen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat is wel. Ik vind het ook best wel eng hier in het donker.
0: Oké. Nou, weet je, ik ben erbij, maar praat rustig verder.
1: Ja, nou, wat ik nog wel even wil zeggen over het liedje Joyride is dat ik het einde altijd heel slecht trek, omdat ik zelf niet kan fluiten.
0: Wat?
1: Ja, dus je hebt mensen die fluiten dan vrolijk mee en ik kan dus niet fluiten.
0: Dat ben je, serieus?
1: Ja, dat kan ik niet. Het komt er een beetje op zo'n kinderlijke, daar komt het eruit. Ik kan het niet.
0: Oh, wat lief.
1: Ik probeer het altijd. Ik kan ook niet op mijn vingers fluiten. Ik kan wel naar geld fluiten meestal, maar...
0: Ja, moet ik hierop zeggen, Martijn.
1: Ja, geen idee. Hey, laten we vrolijk verder gaan. Want we hebben het net gehad natuurlijk over all you can eat.
0: Oh, nee,
1: in all inclusive hebben we het
0: over jouw ervaring.
1: Mijn ervaring.
0: In een all you can eat resort.
1: Ja, ja.
0: Ik ben daar nog nooit geweest.
1: Nee, ik zou het niet per se aanbevelen.
0: Maar
1: jij wou het hebben over een all you can eat restaurant.
0: Ik ben benieuwd. We hadden het over wijn en water. En of je dan, waar kies je dan voor? Ik kies dan voor water. En dan vraag ik me af, als je dan in zo'n all you can eat zit, zou je dat dan ook nog steeds voor water kiezen? Of denk je dan van, ja, fuck it, ik heb er nu voor betaald. Nu ga ik gewoon, ik ben natuurlijk wel al 2 jaar bezig om proberen een beetje gezond te zijn. Ik zie er niet veel van, maar ik probeer het wel. Denk je daar wel eens aan of denk je er sowieso nooit aan?
1: Over dat jij gezond wordt?
0: Nee, gewoon. Als jij in een all you can eat restaurant zit, denk je dan gewoon, fuck it, nu ga ik ervoor. Ik ga echt alles eten. En meer dan eigenlijk dan ik wil. Of denk je wel, van, nou weet je, ik eet gewoon wat ik normaal ook eet. Hoeveelheid.
1: Ik eet niet meer dan ik wil. Maar
0: meer dan normaal.
1: Ik eet wel meer dan normaal, ja. Maar dat komt meer omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar... Oh, hoe zou dit dan smaken? Ik zit nu even gewoon naar zo'n Japanse all-you-can-eat-achtig iets te denken, weet je wel. Dan heb je en sushi en je hebt gyoza's en weet ik veel wat allemaal. Dan wil ik wel gewoon veel verschillende dingen proeven. En dan doe ik iedere keer andere gerechtjes. Maar dan wil ik ze wel. Een soort Pokémon gotta catch 'em all idee.
0: Oké. En als je iets lekker vindt, besluit nog een keer.
1: Meestal
0: of zeg
1: niet.
0: Je dan van nee, dat heb ik gehad, ik moet nu door naar de volgende.
1: Meestal wel. Okay. Ja. Meestal doe ik wel iedere keer iets anders. Tenzij het echt heel super lekker is of dat ik denk van nou, de rest hoef ik echt niet.
0: Nee, precies. Maar je eet dus wel echt serieus meer dan je normaal zou eten, omdat je dan denkt, ik wil het allemaal proeven.
1: Nee, maar dat is net zoiets als ik naar een gewoon restaurant ga, dan eet ik in feite ook meer, omdat ik thuis ook niet een voorgerecht eet en een hoofdgerecht en een nagerecht.
0: Nou ja, dat... Oké, hoeft niet per se meer te zijn.
1: Nee, maar dat is het wel, Koen. Maar jij houdt je dus gewoon braaf aan twee crackers.
0: Nee, ik ben geen calorieën aan het tellen, maar ik heb niet het
1: je
0: idee...
1: Je weet al uit je hoofd, dat hoeft niet.
0: Ik heb niet het idee dat als ik een eat-restaurant binnenloop, dat ik denk van, oké, nu zet ik eventjes broek op standje vreethaak en dan gaan we gewoon zitten en knap jongen die me wegkrijgt. Voordat het ten dicht gaat.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nou, ik zou je vertellen, een vriend van mij, die is semi-professioneel judowaar. Judower? Judoka? Judoka is
0: kan,
1: het goede woord,
0: maakt niet uit.
1: Ja.
0: Welke gewichtsklasse?
1: Sparringspartner Dennis van de Geest.
0: Oh, oké. Okay.
1: Letterlijk.
0: Tonnen.
1: Ja. En hij was een van de weinige Nederlanders die dus in Japan sumo heeft geworsteld.
0: Oh, serieus?
1: Ja. Dus hij is wel fors.
0: Ja, ja.
1: En ik ben wel eens hier met hem naar een restaurant geweest. Zo'n all you can eat.
0: Hing een foto, hij mag niet naar binnen.
1: Nou, dat zou wel moeten. Want het blijkt dus, je hebt dus een limiet aan het aantal rondes dat je kan bestellen. En per ronde kan je dus een maximum aantal gerechten bestellen. En dat is iets van 4 per persoon of 8 of zoiets. Zoiets. Hij speelde hem uit. Hij speelde hem makkelijk uit. En... Want ik had na ronde 3 of 4 had ik echt genoeg. En ik zat met een tempo te eten dat maar ook ongewoon was. En hij heeft gewoon de rest van de gerechten van mij, die dus normaal gesproken aan mijn kant van de tafel
0: die
1: zou
0: niet had mogen gezet, hebben. Gewoon qua hoeveelheid.
1: Die heeft hij er ook bij besteld.
0: Okay.
1: En aan het eind had hij zoiets van, zullen we nog een ijsje halen? Dat idee.
0: Hmm.
1: Dus ook had het ook. Hou je wel je geld eruit.
0: Ja, nou misschien...
1: Maar dit moet ik nog wel vertellen. Nee, dit moet ik echt vertellen. Ja, ik weet dat jij hebt die knop drukt,
0: nee,
1: maar
0: hoor.
1: Dit moet ik vertellen.
0: Ik wil er vrolijk verder gaan.
1: Nee. Of wil je het bewaren voor je na?
0: Nee hoor.
1: Okay. Oh, niet,
0: ja, doe maar wel.
1: Oké. Okay.

0: de Black Summer.
1: Sorry. Red Hot Chili Peppers.
2: Helemaal top.
1: Ik was even twee dingen tegelijkertijd aan doen. En dan merk je dat ik toch echt een man ben.
2: Dat klopt.
1: Gaat gewoon mis.
2: Ja, nee, dat is helemaal niet echt. Ik heb ook een keertje achter de knoppen gestaan. Dat ging eigenlijk heel makkelijk. Hey, Black Summer van de Red Hot Chili Peppers. Natuurlijk fantastisch. Had eigenlijk in Martijn's muziekmomentje gekund. Maar jullie krijgen straks gewoon nog een Martijn's muziekmomentje. Wat een feest is het toch vanavond.
1: Ja, ik heb goede voornemens, jongen. Ik denk dat het iets beter muziek draaien kan wel.
2: Lekker. Helemaal goed.
1: Anders heb ik helemaal niks meer te doen nu.
2: Hey, we hadden het net natuurlijk nog heel eventjes over all you can eat restaurants. En ik wou nog iets vertellen, maar ja, de tijd was de tijd. En het was er de tijd niet voor.
1: Nee.
2: Dus nu pak ik gewoon het moment weer. Want ik zat dus laatst in een restaurant, in een all you can eat restaurant, met mijn gezin. En mijn dochter die zei, papa, moet je kijken. Die mevrouw daar, die heeft allemaal plastic bakjes in haar tas. Toen dacht ik, nou, die zou wel net een boodschap gedaan hebben. Die gewoon plastic bakjes of iets wat lijkt. Weet je wel, gewoon met Action wat gekocht. Maar nee, mijn dochter zei, nee papa. Zij zit al het eten van tafel zit ze in die bakjes te doen. En verdomd, ik draaide me om. Die vrouw die zat dus gewoon redelijk, nou ja, niet ongegeneerd. Want ze probeerde het wel een beetje een soort van beschut te doen. Maar die zat dus gewoon bij een all-you-can-eat restaurant alle gangen te bestellen die ze maar kon bestellen. En iedere keer als er iets nieuws besteld of bezorgd werd op de tafel, dan deed ze dat heel zorgvuldig in een van die plastic bakjes. En er zaten echt wel 5 plastic bakjes in haar tas. Die ze gewoon allemaal netjes zo stuk voor stuk gevuld had.
1: Nou, mag je een doggybag vragen bij een all-you-can-eat restaurant?
2: Dat weet ik niet. Volgens mij...
1: Gaat het einde zegt, joh, wat ik niet opkrijg, dan heb ik al mee naar huis. Dat die gasten zeggen,
2: ik kan het me niet voorstellen.
1: Nee, lijkt me ook niet.
2: Dat lijkt me dan heel slecht voor de business.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar goed, ik vond het wel een dingetje.
1: Ja, snap ik. Dus jij gaat volgende keer ook.
2: Ja, dat is mee. Nee, volgende keer ook de tas mee.
1: Ja, de man's bag. Moet toch eigenlijk nu snappen eigenlijk waar die vier is.
2: Gewoon een sporttas.
1: Oh, dat is nog beter.
2: Gewoon vullen.
1: Hey, zullen we door?
2: Graag.
1: Want het is nu 3 onderwerpen over all you can eat.
2: Ja, dit was all you can eat. In zoveel mogelijk tijd.
1: Meer dan je hebben kan.
2: Ja. La, la, la.
1: Ja, we moeten natuurlijk wel door met het programma. En dat betekent dat ook serieuze zaken gedaan moeten worden, Martijn.
2: Ja.
1: Ik weet dat je me niet gemist hebt. En dit onderdeel helemaal niet. Maar ik heb jou wel gemist. Dus ik heb het goed voorbereid. Ik heb echt weken bezig geweest om goede liedjes uit te zoeken. Je weet het, ik heb de heenreis en de terugreis in de auto gezeten. Dus genoeg liedjes die gepasseerd zijn. En ik heb weer een mooie voor je uitgezocht.
2: Oh mijn god. Heb jij hem uitgezocht of heeft iemand anders in de auto?
1: Nee, ik heb hem niet uitgezocht. Ik heb hem geconsumeerd. heel vaak. All you can eat was dit. Het was favoriet van mijn middelste zoontje.
2: Oh.
1: Dus dat... middelste zoontje is niet waar. Ik heb er 2. van mijn middelste kind. Sorry.
2: Maar je houdt evenveel van ze allemaal.
1: Ja, dat sowieso.
2: Ja.
1: Hey, mocht je afvragen, waar hebben Koen en Martijn het over? Het is natuurlijk het moment waarop Martijn eigenlijk kleur moet bekennen. Martijn houdt niet van Nederlandstalige muziek. Als je in de top 40 kijkt, staat het rammetje vol met Nederlandstalige muziek. En Martijn moet er niks van hebben. En nee. Dat vind ik zonde. Ik vind het een gemiste kans. Ik weet dat Martijn beter kan. En dat gaan we gewoon doen.
2: Ja. Dus,
1: Martijn moet van mij hier naar luisteren. Sterker nog, ik ga hem vragen stellen over de tekst. Ik ga ze vooraf vragen, want Martijn is ook niet achterlijk. En Martijn heeft best goed gevoel voor Nederlandse taal.
2: Tuurlijk.
1: Dus als ik hem vraag een zin af te maken, dan komt hij vaak met hele zinnige teksten.
2: Sowieso.
1: Nooit de tekst die geschreven is.
2: Dat, nee, meestal beter.
1: Dat is dus discutabel. Maar het is in ieder geval leuk om naar te luisteren. En dan gaan we daarna naar het origineel luisteren.
2: Ja,
1: hey, pas op of ik laat je zingen voortaan. Dus ik zou niet al te negatief zijn.
2: Dan luistert zelfs mijn moeder niet meer, denk ik.
1: Oké, okay. Ik heb uitgekozen voor jou een nieuwe gast. Ja, ja.

0: Justin de Wild. Justin de Wild.
1: Zeg het nog eens.
0: Justin de Wild.
1: Justin de Wild.
0: Justin.
1: Justin.
0: Justin.
1: Justin.
0: Justin de Wild.
1: De Wild. Met een W of met een B.
0: Wild. Met DT.
1: Met DT.
0: Justin de Wild. Zeg ik het niet duidelijk of wel?
1: Ja, nee, ik vind het mooi. Okay. Ik heb er nu al zin in.
0: Nog nooit eerder gehad. We hebben natuurlijk heel veel mannen laten passeren, maar Justin de Wild nog niet.
1: Nee.
0: Cheerio. Dat is de titel van het liedje.
1: Nou, hier.
0: Ik zou je heel graag al een kleine sfeer laten proeven van het liedje. Maar dan is mijn eerste vraag al verklapt, dus dat kan ik niet doen.
1: Oh jee. Nou, kom maar op dan.
0: Ja? Vraag 1. Wat klinkt als muziek in zijn oor?
1: Mijn god.
0: Laat ik het een beetje omschrijven.
1: Hoe oud is Justin? Kunnen we daar wel...
0: Justin.
1: Justin. Justin, sorry.
0: Laat ik misschien een heel klein voorbeeldje.
1: Oh, je zou deze jongen zijn basisschooljuf zijn. Justin. Nee, Justin.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Het gaat over met zijn vrienden naar de kroeg.
1: Met zijn vrienden naar de kroeg. Ja. En hoe oud is deze man?
0: 25.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Dus laat ik met een beschuitje?
0: Met een beschuitje. Okay. Als ik aan jou vraag, laat ik dat zeggen. Hij gaat met zijn vriend naar de kroeg.
1: Ja.
0: Hij wacht ergens op voordat hij naar huis gaat.
1: Ja.
0: Hij zegt, voordat dat gebeurt,
1: ja,
0: ga ik niet naar huis.
1: Oké. Okay. Tongen.
0: Tongen. Oké. Okay. Hij wil tongen voordat hij naar huis gaat. Tongen. Schrijf ik op. Hé, hey, en dan, wat klinkt als muziek in zijn oren? Tongen.
1: Tong.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk Martijn. Hoe gaat het met je? Dan is het liedje eindigt met een vogeltje.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel grappig.
1: Ja.
0: Welk vogeltje denk je?
1: Nou,
0: de tongvogel. Zal ik hem opschrijven?
1: Ik zou denken de meneer de uil of zo.
0: Meneer de uil?
1: Ja, die zegt dat snaveltjes dicht en oogjes toe.
0: Meneer de
1: of
0: uil.
1: Andersom. Oogjes dicht, snavels toe. Oogjes dicht, snavels toe.
0: Heel goed. Ja. Hé, hey, dan heb ik een nieuwe vraag. Een soort themavraag wordt dat.
1: Oh.
0: La la la la, ja of nee?
1: Nou, ik zou zeggen nee, dus ik denk ja.
0: Ja? Dit liedje wordt ergens la la la la la la la.
1: Ongetwijfeld.
0: Of zeg je nee, dit keer niet.
1: Nou, als het Cheerio heet, dan kan het haast niet anders.
0: Oké, okay, ik zeg een ja.
1: En Justin de Wild?
0: Die heeft gewoon na 2 coupletten, weet hij niet meer, gaat hij gewoon la la la zingen.
1: Als die straks de Fabeltjeskrant inzet, dan weet ik genoeg.
0: Heb je koptelefoon op?
1: Ja.
0: Gaat hij? Komt hij, hè? Ik wil even dat je er echt naar luistert.
1: Gewoon het verdriet in mijn ogen zien.

0: Ah, Martijn, dat was hem.
1: Jezus.
0: Cheerio.
1: Wat een ellende.
0: Nummer 1 van Nederland geweest, jongen.
1: Echt?
0: Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Mijn hemel, wat een hel. Echt. Ik vind weinig dingen echt verschrikkelijk. Maar dit, ach jongens. Hey, je zou ernaast op vakantie zitten. Dat is toch echt. Jongens.
0: Jij moet nog op vakantie, hè?
1: Ja.
0: Ik zou vast gaan oefenen, vriend.
1: Als dit het is, dan schiet mij mijn lek.
0: Ik zou vast gaan oefenen.
1: Ik koop een snorkel en ik kom nooit meer terug. Dit is echt, dit trek ik niet.
0: Nou, zullen we de antwoord even doornemen of niet?
1: Ja, het moet, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou ja, waar wacht je of het in naar huis gaat? Of het in naar buiten gaat?
1: Tot de vogels gaan fluiten. Ja.
0: In plaats van tongen.
1: Ja.
0: Dat is wel beter geweest.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Hey, wat klinkt als muziek?
1: Wat
0: klinkt als muziek in zijn oren? Ja. Wat klinkt als muziek in zijn oren?
1: Ja, dat was ik even kwijt.
0: Ja, dat sta je bijna niet. Maar het is het ritme van applaus.
1: Het ritme van applaus.
0: In de kroeg.
1: Oh, god. Hey, en la la la la la hebben we wel, hè? Puntje voor mij.
0: Die had je zeker. Hey, aan het einde, welk vogeltje hoorde je?
1: Ja, weet ik veel. Ik had gehoopt op Meneer de Uil. Dan had ik het stiekem nog een leuk nummer gevonden. Wat was het? De Roepie Roepie Vogel?
0: Zal ik eens kijken?
1: Dat is concurrerende radiomaker, hè? Dat mag niet natuurlijk.
0: Even kijken of ik het kan vinden. Oh, moet ik hem wel goed aanzetten.
1: Mijn hemel.
0: Even kijken hoor, hier.
1: Waar vind je dit soort dingen? Ja, ik bedoel dat het nummer 1 is. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje.
0: Ja, ik wou het zeggen.
1: Dat is... Dat... Ja, wat is dat dan?
0: Weet ik veel. Zo het op Twitter?
1: Twitter?
0: Is het Twitter of niet?
1: Een X tegenwoordig.
0: Ja, een X dan? Een X-vogeltje?
1: Ik vind het prima.
0: Tweet.
1: Het is... Ja, nieuwe dieptepunten worden bereikt in dit programma.
0: Hey, weet je wat leuk is?
1: Nou, dat we straks Martijns muziekmoment hebben, maar dat we nu gewoon volle bak vrolijk verder gaan.
0: Dat kan altijd. Vrolijk verder.

0: Freya van Nick Hansen.
1: Een van de drie?
0: Ik denk het, ja.
1: Bob.
0: Ja, dat is wel een leuk liedje. Ah, jawel. Er zit best leuk zin.
1: Maar zou Nick Hansen echt een van die drie langharige boppers zijn?
0: Zal ik het opzoeken als jij een verhaal vertelt?
1: Ja, vind ik mooi. Doe je ook benuttig. Oh, nou ja, ik zal eens even wat vertellen. Want we hebben net natuurlijk gehad.
0: Kom er niet meer bij.
1: Nou, hey, we moeten ook gewoon door in dit programma.
0: Zeker.
1: Nee, we hebben het net natuurlijk gehad over all you can eat en all-inclusive vakanties en dat soort dingen. Nou, daar heb jij een hele sterke mening over zijn, Wachter.
0: Zeker. Over ervaringen en zo.
1: Maar eventjes ook gewoon terug naar de tegenwoordige tijd. Een ander dingetje waar ik tegenaan ben gelopen, dat is een helpdesk. Gewoon helpdesk in het algemeen, dat bestaat niet meer. Je kan niet de telefoon oppakken en een echt persoon spreken.
0: Dat is best lastig.
1: Om jouw probleem aan voor te leggen, die dan daadwerkelijk ook er iets mee doet en jou gaat helpen.
0: De chatbot.
1: Je krijgt tot nu toe alleen maar chatbots. Of gewoon, als je al iemand op een e-mail krijgt, dan krijg je gewoon nul respons. En bellen om een situatie uit te leggen of om wat opheldering te vragen is onmogelijk.
0: Ik vraag op de chatbot, kan ik iemand bellen?
1: Ja.
0: En dan moet je nog 4 keer doorklikken. Heb ik je geholpen? Nee. Oh, moet ik je dan doorverbinden naar een van onze medewerkers? Ja, heel graag. Oh, heel irritant. Maar ik vind een telefoonnummer vinden van iets is al lastig.
1: Is onmogelijk.
0: Maar ik krijg het tot nu toe wel voor elkaar om door die chatbot heen te komen.
1: Nou, dan ben jij echt een held. Wij zitten nu vlak voor onze vakantie en we hebben een auto gehuurd. En het blijkt dat het verhuurbedrijf sluit voordat de vlucht landt.
0: Maar dan kan je toch aankaarten?
1: Dat hebben wij gedaan.
0: Ja.
1: Maar dan zeggen ze, ja, maar jullie komen aan op een zondag. Dus dan is die sowieso dicht. Ja, maar zeg dat dan op het moment dat we dat boeken. Want wat heb ik anders aan een auto die ik niet op kan halen?
0: Ja, maandag.
1: Ja, maar dan moet je dus wel heen en weer terug naar je hotel.
0: Joh.
1: Dus wie gaat dat betalen? Wie gaat dat regelen? Dus die luid, die reageren gewoon niet. Die hebben bedacht van, nou, die nemen de telefoon niet op. Dus mijn vrouw die heeft nu gewoon bedacht, weet je wat, dat is goed. Dan ga ik alles en iedereen die ik maar kan vinden, ga ik e-mailen. Dus die heeft gewoon op LinkedIn gecheckt, wie werkt er bij dit bedrijf. En die heeft gewoon iedereen gemaild. Die heeft de CEO, de CFO. Ze heeft het op Facebook en LinkedIn en Twitter en Instagram. Alles.
0: Zij was de chatbot eigenlijk inmiddels.
1: Ja, die heeft gedacht, weet je wat, ik zal jullie krijgen. Dus we gaan zien hoe dit afloopt.
0: Maar geen respons.
1: Nee, dit was vandaag. Ze was na een week lang proberen met een persoon, denkt ze, was ze er klaar mee. En ik had het zelf in de chatbot. Dus dat was ook super irritant. Dus ik heb iets gekocht op Vinted. En dan betaal je dus de kopersbescherming. Dus dat betekent dat jij een extra bedrag betaalt, zodat als het product wat jij gekocht hebt niet helemaal is naar wat er in de advertentie stond, dan ben jij beschermd, dan krijg je geld terug en dan is er niks aan de hand. Dan moet je het product terugsturen en zwa. Dus, ik heb product van iemand ontvangen, wat ik heb gekocht. En die zegt, nou, het is helemaal picobello. Alles is helemaal goed. Nou, de helft van de dingen die rammelen, dus het klopt niet, het is stuk. Dus ik heb gezegd, ik wil het terugsturen. Zegt die kerel tegen mij, ja, hoe weet ik dat hetgeen wat jij mij terugstuurt, hetgeen is wat ik jou heb opgestuurd? Ik zeg, ja, omdat dit het is wat jij mij verkocht hebt. Het is niet alsof ik hier nog een extra setje heb liggen wat ik nu in een doos ga schuiven aan jou toesturen. Dus ja, maar ik accepteer het niet. Ik wil dit niet terug hebben. Dus succes ermee. Ik ga, want als het allemaal stuk is, dan kan ik het natuurlijk nooit meer verkopen. Nee, precies. Daarom wil ik het ook niet hebben. Dus toen hij vindt het gezegd, nou weet je wat, dan gaan wij ertussen. Wij gaan bemiddelen. En die zeggen dus dat ik binnen een bepaalde tijd moet terugsturen. En die tijd valt uiteraard precies in mijn vakantie. Zij zouden namelijk vanuit Vinted een week eerder reageren dan dat ze gedaan hebben. En nu, door die tijdslijn een week op te schuiven, kom ik in de problemen met dingen terugsturen. Dan zeggen zij, ja, nee, sorry, dat is ons beleid. Daar kunnen wij niks aan doen. Dus ik wil iemand bellen om deze situatie uit te leggen.
0: Ja.
1: Dat is onmogelijk. Dat kan niet. En ik heb geprobeerd om mijn vrouw ook gered te krijgen om de Vinted-CEO te hebben, maar daar had ze weinig zin in.
0: Ja, gewoon een winkel kan ook, toch?
1: Ja. Kom je nou mee?
0: Trouwens, ik zal nog even uitzoeken of Nick Hansen van de Hansen Brothers was. Ik heb ook mijn taak gedaan.
1: Heel goed.
0: Antwoord is nee.

0: Ja, moet ik deze al afkondigen of niet?
1: Nee. Ik hoop van niet.
0: Oké, okay, Michael Jackson.
1: Ik denk dat de hele jonge kinderen.
0: Dat is
1: onder
0: waar
1: ons...
0: trouwens. Ja, ik heb het er wel eens over met kinderen. Of ze Michael Jackson kennen. En dan zeggen ze nee. Ja, klinkt heel gek in dit verhaal.
1: Ja. Nee, ik weet niet of je met kleine kinderen over Michael Jackson moet hebben doen.
0: Ik werk met de jeugd. En dan gaat
1: het. Het is niet heel veel beter. Dit wordt alleen maar akeliger. Ik zou gewoon mijn mond houden. Vrolijk verder.
0: Oké. Okay. Hey, Martijn. Hey,
1: wat doe jij met kleine kinderen en Michael Jackson? Koen? Wat heeft dat met elkaar te maken? Wanneer komt dat in sprake?
0: Nee, jij zei vrolijk verder en ik ging heel professioneel vrolijk verder.
1: Oh, heel goed. Hebben we straks wel over als de muziek uitstaat.
0: Hey, ik was op vakantie geweest. Leuk dat je ja. Naar vraagt. Jezus man.
1: Ja, hoe was het?
0: Wat praat jij veel?
1: Ik moest 2 weken lang het honk hier een beetje verdedigen.
0: Ja, en je moest de kar trekken. En je moet wennen dat ik er weer ben, of niet?
1: Trekken, duwen. Die kar die ging geen kant op.
0: Ik had hem goed geparkeerd. Ja. Dubbel slot.
1: Je was alleen vergeten de handrem eraf te halen.
0: Ja, dus je bent toch bezig geweest. Nee, dus fijn dat je weer bent.
1: Ja, leuk, welkom terug. We zijn er bijna een uur bezig. Ja.
0: Daarom. Holy shit, man. Ik kom er niet meer tussen. Hè, mag ik ook wat vertellen? Of zeg je nou, nee.
1: Hoe was je vakantie?
0: Hey, wat leuk dat je naar vraagt, Martijn. Ja, goed. Leuk.
1: Pakkend.
0: Ja. Nee, jij zegt net, hè. Iets over... Nee, sorry. Nee, ik heb even ophouden. Even serieus. Jij zei, je bent op vakantie, weet je, hebt vast heel veel verhalen.
1: Ja.
0: Heb je altijd heel veel verhalen als je terugkomt van vakantie?
1: Ja, meestal wel, want je doet allerlei dingen die je normaal gesproken niet doet, toch?
0: Nee, dat is waar. Je doet al, wat doe je allemaal niet? Ik ben naar mijn werk geweest.
1: Frankrijk?
0: Ja, dat is dus niet waar. Jij kan heel goed lullen, maar je kan niet zo goed luisteren.
1: Ik ben niet naar Frankrijk geweest. Je gaat altijd naar Frankrijk.
0: Ik ben in Italië geweest 2 weken.
1: Deze keer naar Italië.
0: Ja, en naar Oostenrijk ben ik ook nog geweest.
1: Heb je ouders een huisje naar Italië tegenwoordig dan?
0: Nee, maar Frankrijk is al 100 jaar niet meer.
1: Oh.
0: Nee, dus leuk dat je luistert, vriend. Dat is wel leuk. En ook leuk dat je gewoon gewoon nul bezig bent met wat ik gedaan heb.
1: Hoe weet je ook weer?
0: Ik heet die ander.
1: Oh ja.
0: Ja, van vrolijk verder. Oh nee. Ja, laat maar.
1: Nee, Italië. Nou moet je het vertellen ook. Je hebt de kans.
0: Als je op vakantie gaat, dan ga je natuurlijk... je gaat naar dorpjes kijken.
1: Ja.
0: Je gaat naar een... heb je wel eens een zwemparadijs gedaan? Zo'n glijbaanparadijs.
1: Zo, maar dat is eng.
0: Dat is zeker eng.
1: In het buitenland helemaal.
0: Ik weet niet wat jij eng vindt, maar ik vind het sowieso eng dat je een uur moet wachten voordat je glijbaan af mag.
1: Dat is zeker eng.
0: Je staat een uur in de rij op van die trappetjes.
1: In de brandende zon ook.
0: In de brandende zon zijn te wachten totdat je eindelijk in 2 seconden naar beneden mag glijden.
1: Ja.
0: Je bent droog als je boven bent en weer koud beneden. En daarna sta je weer koud in de rij en ben je weer droog als je boven bent. En dan mag je weer naar beneden. Ik heb 4 glijbanen gedaan in de hele dag.
1: Zo.
0: Maar wat ik wel tof vond daar, hadden ze een soort en dat is leuker dan dat het klinkt. Zo'n golfbad hadden ze.
1: Ja, ja.
0: Maar ze hadden daar dus een soort... Ja, het was in Italië, maar een soort Mexicaanse-achtige vibe hadden ze met muziek. En iedereen stond te dansen. En er was zo'n gast die altijd ophitsen was. En ballen gooien. Die mag je naar mijn huis nemen. En dan allemaal dingen uitdelen. Maar op een gegeven moment gingen ze een liedje draaien. En dan gingen ze misschien niet doen wat je moest doen. Op een gegeven moment moest je zo hard spetteren. Als zo'n heel zwembad kaart gaat spetteren. Dat was wel echt heel tof.
1: Ja,
0: dus dan sta je daar met z'n allen wel. Denk, oké, dit is wel cool. Leuker dan al die glijbanen. Waar het in principe over ging.
1: En die glijbanen, dat durfden jouw kinderen ook?
0: Ja,
1: wel,
0: zeker. Of? Degene die ze mochten, durfden ze. Ja, zeker.
1: Okay.
0: Maar de jongste is 4, die mocht helemaal nergens in.
1: Okay.
0: Maar die hebben van die speelbadjes, dat was wel leuk. En met de jongens ben ik de glijbaan af geweest.
1: Nou ja, ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar ik ben dus in Spanje naar zo'n zo'n glijbanenpark geweest. En daar kreeg je een matje.
0: Ja.
1: Daar moest je op liggen.
0: Ja.
1: Dan moest je moest die 2 dingen vasthouden. Ja. Ik had het gevoel als ik 1 centimeter naar links of 1 centimeter naar rechts stuurde, dat ik letterlijk die baan uit kon vliegen.
0: Nee, dat had ik niet.
1: En ik ging echt, voor mijn gevoel, loodrecht naar beneden.
0: Ja. Ja.
1: En dat op een bepaald punt mijn matje de grond niet meer raakte. Of de glijbaan niet meer raakte. Dat ik denk, als ik nu iets verkeerd beweeg, dan lig ik letterlijk... Want ik zat aan de buitenste band. Of de buitenste kant van de glijbaan.
0: Moet je nooit doen.
1: Dat hadden ze mij niet verteld. En ik had echt zoiets van, als ik nu letterlijk gewoon 2 centimeter naar rechts toe ga, dan lig ik gewoon buiten dit.
0: Ja.
1: Deze, maar er is een hoogtje van 20 minuten, van 20 centimeter.
0: Je hebt nog een matje van 1 centimeter die je val kan breken.
1: Ja.
0: Snel dubbelvouw in de lucht, heb je 2 centimeter.
1: Ja, ik nee, vond het is echt verschrikkelijk eng.
0: Ik weet dat mijn allereerste ervaringen, toen was ik nog jong, toen ging je ook zo'n loodrecht naar beneden, gewoon op je buik liggen zonder matje. En dat je denkt van oké, ik ga. Die was 35 meter hoog. Was echt serieus. En dan ga je over het randje heen. En op een gegeven moment denk je, ik ben los. Ik voel niks meer. Toen dacht ik, dit was het. Ja. En in één keer is het kabam en dan voel je hem weer. Dan ga je naar beneden. Dan denk je, oké, ik heb toch weer de glijbaan gevonden ergens in de lucht. Maar ik vond het niet zo heel tof de eerste keer.
1: Nee. Ik doe dit nooit meer.
0: Nee, nou, dit was een soort van, ja, vergelijkbaar. Maar voor de rest, ja, weet je, gaan we naar dorpjes in Italië. Ga je een beetje rondkijken, een beetje doen. Je gaat voor de rest lekker zwemmen aan het zwembad. Of lekker zwemmen of liggen aan het zwembad. En een beetje spelen de hele dag. Voor de rest doe je niks.
1: Ja, maar jouw kinderen zijn natuurlijk ook te jong.
0: Ja, daarom.
1: Die doen natuurlijk ook, die doe je ook geen plezier met gewoon, we gaan ergens een kerkje bezoeken of we gaan een museum
0: je
1: in.
0: Je doet mij er ook niet zo groot plezier mee. Mijn vrouw wel. Dus we gaan met z'n vijven, gaan wij dan ergens naartoe. En dan zitten we te wachten.
1: Zitten er vier mensen echt van,
0: je weet, te wachten tot we eindelijk een ijsje mogen eten. En dan gaan we weer terug. Nee, zo erg is het niet. Maar het is natuurlijk wel...
1: Meestal gaan de twee niet mee.
0: Nee, dat kan niet. Moeten we met z'n vijven gaan. Dan is ik moet rijden. Nee. Het is uiteindelijk natuurlijk gewoon... een beetje gezin op vakantie. Zelfde gezin, zelfde dingen. Alleen een ander sausje.
1: True. True, true.
0: Dus dat zijn de verhalen voor mij.
1: Ja,
0: Nee, absoluut niet.
1: Ik wens je nu al toe dat jouw kinderen de leeftijd hebben van mijn dochter, die bijna 13 is. En dan gaat er een zee van mogelijkheden voor je open met een hele hoop commentaar erbij.
0: Oh, krijg je ondertiteling.
1: Vrolijk verder.
0: Mm. Hey, over dezelfde prikkelen met ander sausje.
1: Ja.
0: Ken je nog Acte en de Munich met CD van mij? CD van jou, Kapitein deel 2?
1: Ja.
0: Ander sausje.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, en we zitten midden in de Vrolijk Verder.
5: Dus we gaan ook gewoon door met Vrolijk Verder.
4: En dan is het eigenlijk een klein beetje het moment dat Martijn echt wakker gaat worden.
5: Ja, heerlijk. Dit is gewoon, hè, de kinderen liggen op bed. Het is 10 uur geweest. Je kan de radio nu eigenlijk een tandje harder zetten. Je kan nu gewoon de muziek draaien die je zelf wil draaien. Het is gewoon een feest.
4: Hier sta jij voor.
5: Ja,
4: in de studio.
5: Dit is het moment. Dit is gewoon Martijns muziekmoment. Nou, ik zat me net wel te denken. Ik bedoel, ik weet niet of het bewust is. Want we hadden net natuurlijk al de Red Hot Chili Peppers. Dat zou meer een Martijns muziekmomentje zijn. Daarna duwde jij nog eventjes Akda en de Melk door onze strot. Dus dat was weer Nederlandstalige muziek. Dus ik weet niet of dat een beetje een soort van eentje
4: Ford
5: voor jou,
4: was,
5: eentje voor Ford mij
4: was. Ja, ja, dat zeker. Idee. CD voor jou, CD voor mij.
5: Ja, dit was duidelijk een CD van jou.
4: Ja, gekregen van mijn moeder. Dus,
5: dat geloof ik direct. Ik zou er ook vanaf willen. Namelijk, ik heb het dus deze keer over een hele andere boeg. Normaal gesproken sta ik bekend om het stevige gitaarwerk. En nu dacht ik, ja, maar het is hartstikke lekker weer en het is warm. Zitten mensen erop te wachten? Vorige week heb ik natuurlijk gewoon volle bak Iron Maiden gedraaid. Ja, was er niet. Ik dacht, nu kan ik het doen. Dus nu dacht ik, ik doe gewoon even iets waar Koen ook van kan genieten.
4: Ah.
5: Hè? Gewoon een welkom terug, warm bad, dat idee.
4: Oh, dus lief dat je ermee begint.
5: Ja.
4: Om 9:55.
5: Hey, we hadden Martijn's muziekmomentje ook om 9:00 kunnen doen. Hè? Dan hoor je hem ook niet klaren. Maar goed, vrolijk verder met de Martijn's muziekmomentje. Namelijk deze keer een muziekje wat, en ik schrok mij kapot, 32 jaar oud is.
4: Ik weet dat ik de single had.
5: Ja, ja, ik had hem opgenomen van de radio deze.
4: Ik had hem wel gejat van mijn broer, maar ik had wel een single.
5: Je hebt hem nog steeds.
4: Weet ik niet.
5: Ik zou hem nu ook gewoon ontkennen. Ja, misschien luistert hij wel.
4: Ja.
5: Vast niet, ik ken hem. Doet hij niet. Waar heb ik het over? Ik heb het over Regulate. Regulate van Warren G en Nate Dogg. Het is een hip-hop nummer uit begin jaren 90. Begin midden jaren 90. En het was een top 10 hit in de top 40 destijds. Het heeft er wel 10 weken in gestaan. Ze zijn tot op de 7e plek gekomen. En wat mij betreft is dit gewoon een heel zomers nummer. Het is een ontzettend bekende melodie. Gebaseerd op een sample van Michael McDonald. Keep Forgetting. Uit 1982. En hij gaf zonder problemen toestemming voor het gebruik van de sample, want hij dacht, ik vind het wel leuk dat deze jongens ermee aan de slag willen. De gesproken tekst bij de intro van de muziek komt uit een film. Weet jij misschien welke film, Koen?
4: Ik zit heel hard aan te denken over wat de gesproken tekst aan het begin van het liedje.
5: Ja, Regulators Mount Up.
4: Nee.
5: Hij komt uit de film Young Guns. En de film Young Guns is eigenlijk best apart dat het eruit komt. Want dat is namelijk een western. Met Emilio Estevez.
4: Oké.
5: Ja. En dan heb je ook nog een keertje het fluitje aan het begin. Die wordt gesampled door Sign of the Times van Bob James. En de hele bekende zang van Nate Dogg is opgenomen in een kleine kledingkast vanwege de akoestiek.
4: Oh, grappig.
5: Daarnaast hebben Warren G, Nate Dogg en Snoop Dogg samen ook in de rapgroep 213 gezeten. En dat is naar het oude netnummer van Long Beach in Los Angeles. Dus daarom wordt daar ook naar gerefereerd. En laatste leuk feitje. Warren G is de stiefbroer van de hele bekende Dr. Dre. Dus nu Regulate van Warren G en Nate Dogg.

0: met deze toon moeten we afscheid nemen van Martijn. Dus muziekmomentje.
1: Nee. Nog één dingetje over dit nummer. Dat was ik vergeten van mijn lijstje op te noemen. Regulate, het nummer dat we net hoorden, was 10 jaar lang de grootste hit ooit voor het platenlabel. Van waar die op uitgekomen is, Def Jam.
0: Oh.
1: 10 jaar lang, hè? Grootste hit.
0: Cool.
1: Ja, is toch fantastisch?
0: Was de enige die ze hebben gehad?
1: Nee, ja, ze hebben heel veel andere hits gehad.
0: Dit is
1: de enige echte hit van Warren G. Nate Dogg zit op 1001 andere nummers.
0: Ja, precies.
1: Maar Warren G heeft dit nummer. Hij heeft één hit meer dan ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus waarheid als een koe.
0: Ja. Ik vraag me alleen altijd af waarom zeg je dat? Dat is toch weer wat ik me afvraag. Maar ja. Hè? Sommige mensen, als die muziek overgaat, als een schuin lampje gaat branden, die gaan gewoon praten. Ik niet. Ik wacht tot jij gaat praten. Nee, grapje. Hé, hey Martijn, ik ben benieuwd. Hè? Ik ben blij dat ik weer thuis ben, want ik heb 3 weken lang moeten vermaken in huurhuisjes.
1: Ja.
0: Huurhuisjes zijn huurhuisjes. Ik vraag me altijd af, waarom?
1: Waarom zijn het huurhuisjes?
0: Nee, dat vraag ik me niet af.
1: Oh, wat
0: ik vraag
1: je
0: me af, waarom richt je een huurhuisje in zoals een huurhuisje is ingericht?
1: Omdat er alleen maar idioten naartoe komen die gratis je spullen slopen. En als je mooie spullen neerzet, gratis je spullen meenemen.
0: Meenemen?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja. Er zijn 100% als jij een goed keukenmes hebt. En je bent blij dat je een goed keukenmes hebt. En je bent in een huurhuisje. Dat mensen denken, weet je wat ik doe? Ik pak lekker het keukenmes in.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, 100%. Ik heb wel eens af en toe Airbnbs gehuurd. En dat heb ik met die mensen zitten kletsen. En die vertelde, want ik heb dezelfde vraag gesteld. En die vertelde dus letterlijk dat de mooie spullen of de goede spullen die ze dan hadden. Dat die gewoon na een seizoen weg waren.
0: Daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Ik heb me dus lopen erger aan. Wil je het weten allemaal of niet?
1: Graag.
0: Nou, wat je zegt, een goed snijmes.
1: Ja.
0: Is er gewoon niet.
1: Nee.
0: Fatsoenlijk bestek. Is er ook niet.
1: Nee.
0: Een goede koekenpan. Ik ga voortaan serieus. Ik neem mijn kussen al mee als ik op vakantie ga. Ik neem mijn eigen kussen mee als ik op vakantie ga. Want dat is gewoon, dat weet ik gewoon. Ja, je moet wel lekker kunnen slapen. Ik ga voortaan ook mijn eigen koekenpan meenemen. Ik kon serieus nog geen eitje bakken zonder dat die aangebrand was aan de anti-aanbaklaag die geen anti-aanbaklaag meer was.
1: Maar dan ga je toch gewoon naar de plaatselijke blokker of
0: ja,
1: iets. Dan koop je een nieuwe koekenpan voor 2 tientjes.
0: En dan laat je die staan.
1: Ja.
0: Maar is het toch niet mijn huurhuis of wel?
1: Nee, ja, 2 tientjes.
0: Ja,
1: of
0: nee, snap ik.
1: Kapot 3 weken lang.
0: Nee, dat is 3 weken lang. Ja, ik heb er buiten de deur heen gegeten. Nee, dat is niet waar.
1: Nee, ja, we kunnen het niet allemaal zo breed laten hangen.
0: Ik heb me gewoon 3 weken lang geërgerd aan alles en nog wat. Een matras. Een fatsoenlijk matras.
1: Ja, die zou ik niet kopen. Dat is wel vervelend.
0: Ja, maar dan denk ik ook, kijk, die kan ik niet meenemen.
1: Nee.
0: Ik kan hem onderpissen als ik het lekker vind, maar het staat ook nergens op. Ik bedoel, waarom zou je niet gewoon een goede matras...
1: Ben je borg ook kwijt.
0: Ja, maar waarom als je mes niet... waarom zou je niet gewoon je inventaris tellen als je uitcheckt?
1: Weet je hoe lang dat duurt? En meestal als mensen zo'n huisje hebben, dan zit er gewoon ergens een bedrijf achter dat al die dingen gewoon beheert en regelt. Ja, en die kijken gewoon...
0: Goede gordijnen. Gordijnen zijn toch om het licht buiten te houden, of niet?
1: Ja, maar opnieuw, dikke gordijnen zijn duur.
0: Ja.
1: En mensen die steken dus geld in dikke gordijnen. Op het moment dat iemand gewoon denkt, hey, leuk, die heb ik thuis niet.
0: Toch niet serieus je gordijnen aan jatten?
1: Je wil niet weten wat er uit hotelkamers gejat wordt en wat er ook
0: wat kan je jatten uit hotelkamers? De zeep, je badmuts en de tandenborstel. Lampen?
1: Telefoons. Er zijn echt, jongen, dat je wil het niet weten. Ik zal het eens vragen aan een goede vriend van ons zelfs. Die heeft jarenlang hotels gerund.
0: Wat er allemaal gejat wordt.
1: Dat
0: je gewoon de lift kwijt bent. Dat gewoon de lift uit de schacht gejat is.
1: Ja, dat je denkt, waar is die toch gebleven?
0: Ah, meen je niet.
1: Nou ja, mensen jatten alles wat los en vast zit.
0: Waarom, mensen?
1: Ja, die denken, ik heb ervoor betaald.
0: Nee, je huurt iets.
1: Ja, maar daar
0: maar je gaat er niet serieus. Wij moeten nu met z'n allen moeten het doen met klote inventaris, heet dat volgens mij. Omdat
1: huisraad.
0: Huisraad, dank je, dat zocht ik. Omdat het anders meegenomen wordt.
1: Ja. Over het algemeen wel.
0: Nou,
1: ik zeg... Dus mijn oplossing hiervoor is... als het gewoon kleine spulletjes zijn... die een paar euro kosten... dan heb ik liever een scherp mes... voor €5 bij de Action gekocht... waar ik een week lang of anderhalve week lang... hoe lang ik er ook zit, plezier van heb... en dat ik dan lekker achterlaat of besluit om mee te nemen... dan dat ik me 2 weken lang loop te ergeren... aan het botte mes wat daar in die bestekla ligt.
0: Oké, dus jij komt binnen, je gaat kijken wat er is... je gaat naar de eerste volgende Action... je koopt de koekenpan, een snijmes en een kussen... en je denkt, nou mooi, we gaan liggen, dit is het.
1: Ja... Nou, niet, kussen neem ik mee, maar als mijn grootste ergernis een koekenpan is en ik weet dat ik nog 2 weken moet, dan koop ik zonder blikken of blozen een nieuwe koekenpan bij de Action voor 2 tientjes.
0: En voor 1 week?
1: Voor 1 week, afhankelijk van hoe vaak ik hem ga gebruiken ook.
0: Oké. Okay. Jat je ook bij vrienden? Laatste vraag, of alleen hotelkamers?
1: Ik heb wel ooit een keer bij...
0: Nou, zie je, ik wist dat ik je dit moest vragen.
1: Nee, maar dat was heel grappig. Ik heb ooit een keer bij een vriend iets gejat. En dat was namelijk de afstandsbediening van zijn televisie. De dag voor zijn verjaardag. Dat heb ik hem ingepakt. En toen heb ik hem teruggegeven. Heb ik gezegd, ik weet zeker dat je deze nog niet hebt.
0: Lul.

0: Satisfy van Calvin Harris. Je luistert naar Vrolijk Verder, het programma gemaakt door Martijn en Martijn.
1: En Koen ook nog. Vergeet jezelf niet.
0: Ja, een beetje die verhouding. Toch? Klinkers wil Martijn. Ja.
1: Hey, jij was op vakantie, jongen. Ja. Ik heb hier gewoon de boot drijvend gehouden.
0: Zeker. Volgende week is de taak aan mij.
1: Ja, dan moet jij gewoon achter de knoppen gaan staan.
0: Ja, en praten. Mm-hmm. Zonder onderbroken te worden. Ja,
1: heerlijk ga je het vinden.
0: Ik denk dat het programma twee keer zo langzaam gaat.
1: Of voor jouw gevoel dat het twee keer zo lang duurt.
0: Ja, dat sowieso. Nee, jij bent een beetje mijn reddingsboei.
1: Heb je het nou over mijn figuur? Of ik vind het een beetje...
0: Nee, dat is een zwembandje. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei reddingsboei. Dat was positief.
1: Oké.
0: Ja. Volgende week vrolijk verder met een vrolijke noot. Zonder dat sarcastische, donkere, zwarte van Martijn.
1: Oh.
0: Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een paar minuten.
1: Au. Dat steekt gewoon een beetje.
0: Nee hoor, ik ben vrolijk. Jij bent verder. Dat wist je toch al lang.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, ik had inderdaad nog één onderwerpje wat ik deze avond wilde bespreken. Oh. En dat is namelijk eigenlijk meer een vraag.
0: Oké.
1: Jij hebt 3 kinderen. Lopen jouw 3 kinderen in merkkleding?
0: Oh. Wat is merkkleding? Eventjes voor de... Nee. Denk
1: kleding waar een merkje op staat. Ik bedoel, jij hebt een Lacoste shirt aan. Ik heb een Vans shirt aan.
0: Ja. Nee, dat hebben mijn kinderen niet aan.
1: Nee, die hebben ook geen Nike's.
0: Schoenen?
1: Ja.
0: Ja.
1: En die hebben
0: Nike's of New Balance heeft hij nu. Die ja, 10, precies. New Balance schoenen.
1: Ja. Maar die hebben ook geen... Dus ze hebben geen Nike shirts, ze hebben geen Reebok. Geen Adidas.
0: Hij heeft een voetbalshirtje van Ajax bijvoorbeeld. En een voetbalshirtje van Nens Elftal. Maar dat is natuurlijk geen echt merkkleding. Dat is meer gewoon een...
1: Van een kruidende shirt.
0: Dat? Gewoon een stuursportshirt. Nee, ze hebben... De meeste komt van Tumble and Dry. Maar dit is volgens mij... Dit is gewoon een kindermerk. Dat is geen... Nee. Hema, heel veel. Nee.
1: Nou. Maak je borst aan maar nat.
0: Ja.
1: Want mijn dochter die is dus gezellig van de basisschool naar de middelbare school gegaan.
0: Oh, begint het dan?
1: En die wilde voorheen nog wel gewoon in leuke kleding lopen. Gewoon hè, als het leuk was, was het leuk. En het maakt niet zo gek vanuit waar het vandaan kwam. Ik ben gisteren met mijn dochter wezen shoppen. En op zich hartstikke leuk, hartstikke prima. Niks mis mee. En we zijn dus gewoon de grote winkels afgegaan. En de standaard dingen die we vroeger altijd deden. Maar tegenwoordig is het zo. Als er dus gewoon niet een merkje op staat. En niet heel expliciet het merkje zoals zij bedacht heeft dat het merkje eruit moet zien. Is het dus gewoon niet eens de moeite waard om naar te kijken. Dan is het gewoon, hey, ik heb hier een leuk shirt gevonden van Adidas. Dan is het, ja nee, maar dat is niet de Adidas zoals ik hem graag zou zien. Oh.
0: En wat wordt dan nu graag gezien?
1: Bij mijn dochter Ralph Lauren.
0: Ja.
1: Scuffers.
0: Nooit van gehoord.
1: Voor,
0: ja, oké. Okay. F-O-U-R. Scuffers? Ja. Ik heb er nooit van gehoord.
1: Die hebben zelfs een winkel in Amsterdam. Dus dat was als een kind zo blij. Als een puberkind zo blij.
0: Maar, oké, ga door.
1: Dus, nou ja, dat is een beetje hoe of wat. En toen waren we ook bij een winkel. Toen dacht ik, oh, nou, dan kunnen we wel de weet ik niet meer welke winkel in. Oh ja, ik wilde zelf even de fanswinkel in. En dat was niet cool. Ja, sommige fans waren wel cool. Maar fans t-shirts waren echt niet oké. Okay, of... Dat soort dingen. Dus ik vond het heel lastig om daar in die belevingswereld mee te gaan. En wat ik ook lastig vind, is dat tegenwoordig, volgens mij heb jij ze, of ken jij mensen die ze hebben, dat weet ik bijna zeker, van die rare soort van klompsandaal dingen die eruit zien alsof ze van een zandkleur hebben.
0: Mm-hmm, die zandkleurige, suède-achtige...
1: Ja, die zijn echt...
0: Birkenstocks-achtige dingen zijn
1: niet. Duur. Ja, Birkenstocks, ja. Dankjewel. Ja. Ja. Die dingen zijn echt godsallemachtig duur.
0: Hoe ongeveer?
1: Nou, volgens mij zijn ze €140.
0: Voor sandalen?
1: Voor, ja, een soort klompslof.
0: Instap. Ja, precies. Oké. Okay.
1: En daar loopt echt de halve wereld op als je een puber bent. En dan,
0: ook ouder hoor.
1: Dan wil iedereen dat. En dan ook nog met witte sokken eruit. Ik denk vroeger, als jij je sloffen aan had met witte sokken en je ging naar school, dan kwam jij niet meer thuis.
0: Ja, ik kwam het niet met de opgenomen.
1: Je werden gewoon geïnformeerd dat ze je daarna kon ophalen.
0: In het infuus word je gewoon naast.
1: Mochten ze je komen identificeren. Dat was niet oké.
0: Nou, je werd niet afgemaakt, ze dachten dat je gek was.
1: En tegenwoordig is dat gewoon prima. Dat is hartstikke leuk. Wat heb jij toch leuke kledingstijl. Ik snap dat niet. Er is ergens iets misgegaan.
0: Ergens zijn de sokken geïntroduceerd.
1: Nou ja, wat me ook opgevallen is, nu wordt het een beetje een rant naar de huidige modetrend.
0: Je bent nu 40, hè? Nu ben je echt.
1: Ja,
0: nu
1: ga
0: je
1: vroeger echt was alles beter. Ja, dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar wij moeten natuurlijk niet klagen, want jij hebt ook. Je doet je best met een baard en een snor. En ik heb ook een baard en een snor. Maar tegenwoordig hebben
0: we. Ondertoon, die ga ik zo missen volgende week.
1: Dat meen je niet.
0: Nee, echt helemaal niet.
1: Maar je hebt dus tegenwoordig van die mensen, die hebben dan zo'n flassnorretje. Weet je wel? Zo'n snor dat als de kat eraan likt, dat hij weg is. Weet je wel? Dat je, met een beschuitje kan je hem scheren. En vroeger, als je daarmee naar school toe ging, dan had iedereen zoiets van, dat moet je niet doen. En nu heb je dus gewoon mannen van in de 20, die lopen dus gewoon vol trots met zo'n flassnorretje naar buiten toe. Dat ik denk, ik zou dat zelf niet willen.
0: Maar wat is een vlassnorretje?
1: Gewoon een beetje zo, dat het van die donshaartjes zijn. Dat het,
0: ja,
1: dat het
0: maar als je 20 bent, dan bedoel ik kan toch niet een vlassnorretje laten staan? Het is toch gewoon, het is er nog niet?
1: Nee.
0: Het is onderweg. Of nee. Kan ik mijn snor veranderen in een vlassnorretje?
1: Nee. Nee, maar dan heb je dus gewoon niet het snorren-gen wat je nodig hebt om een snor of een baard te laten staan. Ik kwam er ook op dat ik laatst bij de Gal en Gal stond. De slijterij. En voor mij was er een mevrouw. En dat was heel duidelijk een mevrouw. Maar er stond een klein jongetje achter de achter de balie.
0: Geen idee waar het heen gaat. Ja, ik heb vlassnor. Nee, ik ben benieuwd.
1: Maar er stond dus een jongetje achter de balie met zo'n vlassnorretje. En een matje. Want tegenwoordig is een matje ook best oké weer. Dus ik denk, vroeger was het ook al niet oké, maar goed. Die had dus een vlassnorretje en een matje. En deze mevrouw, die ik duidelijk in de 20 schatte, we achter in de 20, die moest dus haar idee laten zien. Dus, want die kocht een fles rosé of zo. Dus ik stond daar en ik kocht ook een fles wijn. En ik dacht, nou, hè, ik ben ook zo aan de beurt. Dus toen zei hij van, nou ja, wilt u pinnen of contant? Ik zei, dan moet je niet mijn idee zien. Hij zei, nou, u bent met zo'n baard zoals u, meneer. En die is niet onder de 20. Aan de ene kant ook zoiets van, kudos, hè? Gewoon twee duimen omhoog voor mijn baard. Maar aan de andere kant ook zoiets van, ja, maar als je dus niet zo'n baard hebt, dan moet je het ook niet willen. Weet je wel, dan moet je niet zo'n flassnorretje. Ik kon het gewoon heel slecht tegen. Sorry.
0: Okay. Ben je klaar?
1: Ik had het er gewoon zwaar mee.

0: Brooks, Mr. Maker. Hier op 105, je luistert naar Martijn en Koen. Vrolijk verder. Ja, het programma van 240 is die heel veel meemaken in hun leven. Dat zou je niet verwachten, als je naar ons kijkt. Maar,
1: nee, ja, ik doe mijn best om ze rustig mogelijk aan te doen. Maar ik wint me gewoon snel op, Koen. Dat is het een beetje. Ja. Dat was net, sorry daarvoor.
0: Nee, helemaal niet, jongen. Ik vind het leuk.
1: Ik was gewoon ik een oude man die gewoon naar de wolk aan het schreeuwen was. En zei, vroeger was alles beter.
0: Ja, ja. Nou, ik heb wel een kleine verklaring voor jou. Je had het over sokken in badslippers.
1: Ja.
0: Ik heb een schurfthekel aan teenslippers. Ik kan daar echt gewoon schurftenen van krijgen, zou ik maar zeggen. Het is echt niet te doen. Het snijdt aan alle kanten. Het loopt zo niet comfortabel dat ik eigenlijk mijn hele leven lang gewoon in gympen loop. En dan vind ik gympen zonder sokken ook relaxed. Dus ik heb gewoon sokken en gympen aan. En dat is gewoon, dat is mijn badstijl. Ja, als ik heb zwembroek, sokken, schoenen. En dan moet ik ze elke keer als ik naar het bad ga, dan moet ik de schoenen uittrekken, sokken uittrekken. En dan ga ik zwemmen. Dan moet ik afdrogen, sokken aan, schoenen aan. En dan kan ik naar huis. Heel irritant. Dus, maar ja, teenslippers is niet aan mij besteed. Het vindt gewoon heel relax zitten. Toen dacht ik, dit jaar, weet je wat? Laat ik eens een keer diep in de buidel tasten. Dan laat ik eens proberen om van die badslippers. Iedereen van die badslippers, gewoon van die Adidas badslippers. Die gewoon beter zitten dan teenslippers. Echt waar.
1: Oké.
0: Okay. Dan heb je twee keuzes. Je hebt die hele standaard badslippers die gewoon knijtje hard zijn. Die hebben een reden, weet ik nu. Ik dacht, ja, dat zit niet heel lekker. Dan loop ik voor geen meter, maar ik denk, nou, dit loopt echt niet lekker. Ze hadden ook een soort comfy model. Die was wat zachter. Dat oké. Okay. Voelde wat zachter aan mijn voeten. Zachter bovenkant. En ik dacht, nou, weet je, hier zie ik mezelf wel. Of zie ik mezelf wel. Hier voel ik mezelf van mijn huisje naar mijn zwembad lopen. En denk, nou, dit kan ik aan. Die dingen zijn een beetje poreus. Maar ze zijn wat zachter. Nou, ik kan zweren, ik weet dat jij nu wat gaat zeggen. Ik heb echt geen zweetvoeten. Echt helemaal niet. Je kan me gimpen uittrekken, je kan er in je neus in duwen. Er gebeurt echt helemaal niks. Ik heb ze echt al 6 tot 8 maanden. Die slippers, die waren niet goedkoop. En binnen een week dacht ik, wat ruik ik nou de hele tijd? Maar was dus dat zwembadwater en zonnebrand en waarschijnlijk ook zweet, vooral omdat het dan bloedheet was, in zo'n hele comfortabele slipper getrokken.
1: Yeah.
0: Dus die was heel comfortabel op te lopen. Maar binnen een week had ik gewoon stinkslippers. Dus ik heb ze onder de douche meegenomen. Geprobeerd uit te knijpen, want ze zijn zo flexibel. ik ga kijken. Want ik kon er echt niet op lopen. Echt dat ik echt dacht, hé, wat een ruik zo de tijd. Het bleek gewoon mijn eigen slippers te zijn. Dat je echt denkt van, nou, naast wie heb ik allemaal al gestaan? En wie gaat dan denken van, gast, echt serieus, rot op. Ik weet niet wat jij hebt, maar jij moet weg hier. Dus ik heb ze echt met onderdouche, met zeep gebit en uitwringen.

0: gaan laten drogen in de zon. Uiteindelijk werkte dat wel en is die geur gelukkig weer weg. Ik weet niet wat het was, maar het was echt, echt ubergoor. Toen dacht ik, misschien als je sokken aan hebt in die slippers, dan kan je misschien het zweet opvangen voordat het in je slippers trekt. Weet ik niet. Dat je gewoon nieuwe sokken in je slippers kan houden. Ik weet het niet. Dat is mijn ideetje.
1: Maar dat heb je nog niet geprobeerd.
0: Nee, ja, ik, sorry.
1: Maar ja, dan heb je natuurlijk...
0: Mag ik toestemming voor jou om sokken in mijn slippers te doen? Dat moet je nu zeggen. Dan ga ik volgende week hier staan met sokken in mijn slippers.
1: Dat sowieso. Ik ben er niet bij, dus dan kan je sowieso doen wat je wil.
0: Doe het een week later. Maakt mij niet uit.
1: Maar ik persoonlijk denk dan, als je toch al de moeite neemt om die sokken aan te trekken, doe dan gewoon je sneakers aan.
0: Dat zou ik net zeggen. Als ik toch met sokken aantrek is het moeilijkste. Die sneakers erin, schuif ik wel in.
1: Ja.
0: Het ging erom dat ik geen sokken meer aan hoefde.
1: Nee. Maar ik weet niet, hoe ver zit jij van je zwembad af?
0: Oh ja, dat is heel ver. Nee, dat ligt eraan. Ja, dat ligt eraan. Weet je, wat een tent. Dat was, ik denk 100 meter van mijn zwembad af.
1: Kan je gewoon op blote voeten lopen?
0: Nee, man. Op steentjes en dingetjes? Nee.
1: Oh.
0: Weet je hoe heet trouwens?
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat
0: tegels zijn. Is...
1: Maar goed, dan kan je nog steeds voor die 100 meter toch gewoon op teenslippers lopen? Als je alleen dat stukje, 100 meter.
0: Nee.
1: Dan ga je daarna niet de stad in of niet het dorpje verkennen.
0: Nee.
1: Je gaat er geen pizza's mee halen. Niet naar de plaatselijke... Volgens mij niet, hè?
0: Nee, teenslippers is echt niet aan mij besteed.
1: Nou, ik doe ook mijn best.
0: Wat ga jij volgende week op lopen?
1: Ik neem in ieder geval teenslippers mee. En voor de rest gewoon gimpen.
0: Wil je lenen met badslippers?
1: Nooit.
0: Ze zijn schoon.
1: Nooit.
0: Waarom niet?
1: Ik heb net een heel smerig verhaal gehoord over hoe je ze uit hebt geknepen onder de douche.
0: Maar je kan dus die andere kopen, die hele harde. Daar kan niks in trekken.
1: Ja, als ik al bereid ben om een nieuwe koekenpan te kopen, vind ik nieuwe slippers kopen nul moeite.
0: Maar wel badslippers.

0: Ja, met de Rolling Stones, de Harlem Shuffle, komen we bijna aan het einde van Vrolijk Verder. Martijn, wat doen we eerst?
1: Koen.
0: Nou, weet je, ik ga het zelf uitleggen. Nee, grapje.
1: Wat gaan we uitleggen?
0: Wat gaan we doen?
1: Nou, ik zou het je vertellen wat we gaan doen. We gaan het één na leukste item van de hele show doen. Het leukste item is natuurlijk...
0: Martijn's muziekmomentje.
1: Ja, ik ben blij dat je het ook vindt. En het één na leukste is natuurlijk dad jokes. Ja. En in de dad jokes, Koen, is het eigenlijk heel simpel. We gaan hele flauwe grappen maken die alleen maar vaders mogen maken. En toevallig zijn we allebei vader.
0: Zeker.
1: Dus is het eigenlijk gewoon op ons lijf geschreven om flauwe grappen te maken. Dan denk je, ja, maar dit doen jullie toch het hele programma al? Dat klopt, maar nu lezen we grappen voor.
0: Lezen we echte grappen voor.
1: Ja.
0: Ja, en dat doen we als volgt. We krijgen allebei twee kansen om elkaar aan het lachen te krijgen. Als dat lukt, dan zijn we af.
1: Ja.
0: Of is het, dan is het ook einde show meteen. Dan,
1: ja, licht uit.
0: Konden we uit.
1: We gaan naar huis.
0: Precies. En als we vier moppen hebben gehad en het is niet gelukt, dan...
1: Dan zitten jullie met de gebakken peren thuis.
0: Ja, precies. Dan hebben we volgende week een nieuwe kans.
1: Ja. Hey, jij bent natuurlijk een tijdje weg geweest.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat jij natuurlijk gewoon enorm lang hebt kunnen denken over de beste grappen. Dus voor mij mag jij eerst.
0: Oh, nou, wat een eer.
1: Zo ben ik.
0: Ik ben op vakantie geweest. Ja. Toen heb ik aan alles gedacht.
1: Oh jee.
0: Behalve aan dead jokes. Maar dat komt goed. Hey, ik was op vakantie. Wat ik wel gezien heb. Ik zag een Belg gewoon een gat in de lucht springen. Maar hij sprong mis.
1: Heb je met die Belgen, hè?
0: Ja, ja, vreselijk.
1: Hey, er was een man. Die ging laatst naar een restaurant. En hij werkte snel. Hij een blik op de menukaart. En hij bestelde de soep van de dag. Wordt die soep bij zijn tafel afgeleverd. Leek die dus gewoon koud te zijn. Is geïrriteerd, wenkt hij die open. Garçon, garçon, de soep is koud. Hij zegt, het is gazpacho. Zegt hij, gazpacho, de soep is koud.
0: Ja.
1: Puntje van Martijn.
0: Wij zijn er volgende week weer.
1: Helemaal niet. Jij doet dit volgende week heerlijk in je eentje.
0: Oké, over twee weken zijn wij er weer. Volgende week alleen Koen. Een stuk positiever, denk ik.
1: Ja, dat wordt genieten, jongen. Maar sowieso tot die tijd. Vrolijk verder. Nee.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het